0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

leeg, staat wijwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg holla je type nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Context code, fuck you, blok mij. Jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Living.
1: We are Galaxy Radio. Put up in that mother. Man,

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: scrabble up.
1: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
2: Zo lekker, lekker, lekker.
1: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne hier samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
3: Hallo?
1: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
4: Hey, yo, yeah. Everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
4: I am this.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Een legend achter de draaitafels en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Keldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: We are your daily playlist provider.
4: You know what things ain't good.
5: They not like us. They not like us. They not like us.
6: Us.
7: Run for your life.
8: They not like us.
9: Run for your life.
10: Turn me up.
3: This is where the biggest stars come to play.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

sexy people.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
0: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
0: 24 hours a day.
3: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
4: It's a new day.
5: I'm up early, I'm never late.
3: This is Galaxy.
6: What's up? It's Lil TJ.
7: What's up? It's 21 Savage.
8: It's Vito, baby.
9: What's up? What's up? What's happening?
10: What's up? It's Smoke.
11: What up? It's your boy Lil Durk.
12: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P.
13: T.I., man. You understand that?
3: We are.

0: premier eens zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is galxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
2: Hey, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: This is Galaxy Radio.
7: Let's go.
6: This is where you hear the biggest stars.

get you.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Turkije zijn zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen in juni in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: The Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFAS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
8: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
0: 24 hours a day.
9: We are Galaxy.
10: Please wake up. Please wake up. Wake up.
11: This is A Boogie with the Hoodie.
12: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
13: Bless up, it's DJ Khaled.
14: What's up, guys? This is Post Malone.
15: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla $ign.
16: It's Young Thug.
17: Hi, it's Lil Nas X.
4: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
18: Tell me what to say to the magenta.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
2: Hey, y'all take this serious.
3: You're number one for hip-hop,
4: throwing R&B.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen de zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag weer terug. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens de ministers Jezielgus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Rijkswaterstaat sluit het weekend opnieuw delen van de A2 en A12 af voor groot onderhoud. De A2 richting Utrecht is dicht tussen Everdingen en Oude Rijn. De A12 richting Den Haag tussen Utrecht en Bodegraven. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en tot een uur extra reistijd door ernstige verkeershinder en sluipverkeer. De Iraanse voetbalbond bekritiseert FIFA vanwege vermeende politieke beïnvloeding rond het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Bondsvoorzitter Tai eist garanties over neutraliteit, het gebruik van de Iraanse vlag en veiligheid voor spelers en de officials. Zonder die toezeggingen dreigt Iran deelname aan het WK te heroverwegen. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Galaxy Radio. Yeah, yeah, hottest station in the city.
7: Online on Galaxy.radio.
8: All right, now let's get back to that hip-hop.

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: We are.
5: This right here.
4: Your station for hip hop, Afro and R&B. We are Galaxy. We are
6: Galaxy. Freaky bitch on go, she gone off the road. Run up in your house like I'm commando. Clip hanging out the Glock to stand up.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. Jumbo haalt eiwitpoeders met vanille, aardbei en chocoladesmaak uit de winkels, omdat mogelijk soja aanwezig is, zonder vermelding op de verpakking. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met een sojaallergie. De producten zijn houdbaar tot maart 2028. Klanten kunnen hun zakjes terugbrengen en krijgen hun aankoopbedrag volledig terug. Het Nederlandse marineschip Evertse keert begin mei terug naar Nederland. Volgens ministers Jezielkus en Veldkamp wordt de missie in het oosten van de Middellandse Zee niet verder verlengd. Het fregat beschermde daar landen tegen mogelijke Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up!

0: Kanye West.
1: Hey, what's up? It's Saweetie.
2: Yo, it's your boy Made It Tokyo.
3: The hip hop is about to blow with 10 joints in a row on Galaxy Radio.
4: Rolling 10 joints in a row.
5: Commercial free hip hop and R&B.
2: That's how we do it.
6: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Hey, yo. Yo. Everybody.
0: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
3: Turn me up.
4: Yes, sir.
0: This is Galaxy Radio.
2: I am. This is

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. Nederlanders boeken hun zomervakantie voorzichtiger. Dat merkt de reisbranchevereniging ANVR. Door zorgen over vliegen, zoals mogelijke kerosinetekorten, zoeken reizigers meer zekerheid. Volgens ANP veranderen ook populaire bestemmingen. Het Midden-Oosten verliest terrein door de oorlog, terwijl Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee, maar ook Kaapverdië en Curaçao, juist populairder worden bij vakantiegangers. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland, dat meldt het Pentagon. President Donald Trump wil de Amerikaanse aanwezigheid daar herzien. Duitsland telt momenteel ruim 36.000 Amerikaanse militairen, onder meer op vliegbasis Ramstein en bij het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en plaatselijk komt een bui voor. Vanmiddag zijn er in het zuiden enkele buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De temperatuur ligt vandaag tussen 17 graden aan de noordwestkust en plaatselijk 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it.
5: Back inside that hip hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
5: Light them up.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer, want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks, nada, noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
2: Of bel 085-744-4774.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. Let's drop more hip-hop bangers here on Galaxy Radio.

garage. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik wou je.

0: me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: Hey. Who's there providing the sound?
2: This is Galaxy Radio. One of a kind. This is where you hear the biggest stars. The biggest stars. The biggest stars.

0: our galaxy.
1: Go, go.
2: Turn it up, yeah.

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervindt mogelijk hinder. De eerste zomerdag met 25 graden zorgde gisteren voor drukte in Scheveningen. De politie was dit jaar preventief ruim aanwezig na eerdere incidenten met vechtpartijen en ongeregeldheden. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen. Dit keer bleef het, dankzij de voorzorgsmaatregelen, beheersbaar. De natuurbrand tussen Weert en Budel is onder controle en is daarom vannacht afgeschaald. De brandweer blijft wel aanwezig, maar met minder eenheden. De noodverordening is ook opgeheven en activiteiten kunnen weer doorgaan. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein aan de Geuzendijk tijdens een militaire oefening. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden gevallen. De bus raakte van de snelweg in de staat Nayarit en kwam op zijn kant terecht. Het voertuig was onderweg naar een spa. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico, onder meer door botsingen en branden. En dan het weer. De bewolking neemt toe en plaatselijk kan er een bui voorkomen. Middag zijn er perioden met zon, met in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen 17 graden aan de noordwestkust tot plaatselijk 25 in het zuidoosten. Vanavond volgen meer buien met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up!

0: Kas, met Alleen voor jou. En dat heeft alles te maken met het interview dat we vandaag hebben met Kas. Oftewel Danny Stolker. En ga daar meer van zoeken, want waarschijnlijk heeft hij jouw favoriete videoclip geregisseerd. Of jouw favoriete film, enzovoort, enzovoort. Dus ga dat zoeken. Maar straks dus het interview, en dan zal hij daar zelf vast genoeg over gaan vertellen. Nu, AG van onder andere Showbiz en AG en natuurlijk van DITC en met de track Underground Life. En vroeger was er geen internet, je moest het doen met de platenzaken om de hoek. Of zoals ik vaak deed, naar Amersfoort voor een platenzaak met voornamelijk alternatieve muziek. En als die er ook niet was, of niet had wat je zocht, dan had je pech. Of kon je anders gewoon nog naar een nog grotere stad. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam of Rotterdam. Maar ja, dan moest je zo naar 2 à 3 platenzaken gaan voor een bepaalde cd om die te kunnen vinden. De struggle was real. Nou ja, AG was voor mij dus een hele bekende naam, maar destijds was het Tupac, Biggie, Cypress Hill, Fugees, Wu-Tang, Snoop Dogg, Dr. Dre en Warren G voor het gros. En daar had je natuurlijk altijd wel een cd van liggen in de platenzaak, maar van AG dus niet altijd. Je moet je dus voorstellen, en dat is dus heel moeilijk, dat die tijd er toen was, want nu is alles voorhanden natuurlijk. En ik zit te zappen destijds op de tv, te zappen. En ik zie in één keer de Jenny Jones Show. En ik blijf daar hangen. En de host Jenny Jones, die heeft de uiteenlopende onderwerpen. Hè? Een beetje Jerry Springer-achtige setting, maar dan zonder gevechten. En soms, heel soms, traden daar ook artiesten op. En ineens zie ik de Ghetto Dwellers, D-Flow en Party Artie dus, en AG. En die doen dit nummer. Ik was meteen helemaal verkocht. En reken maar dat ik toen lang heb gezocht naar dit album. En uiteindelijk dus ook gevonden. En tot de dag van vandaag zet ik de volumeknop wat harder bij deze plaat.
1: Primo, ven, ven, que tengo un problema aquí. Con estos tipos, no 44, la tercera. Estos tipos son bien sucios.
2: Yo, chill, chill, cálmate, calm down, calm down. Yo, you talking about them get dirty niggas from down the block?
1: Sí, esos tipos son bien sucios, esos cabrones van a pagar, te lo juro por mi madre.
2: Yo, walk with me, yo, tell me what happened.
1: Esos tipos van a pagar, esos tipos sucios, esos ellos son bien sucios.
2: Yo, on the real.

0: Party, let's go.
1: Home of rap.

0: Giorgos Lazakis met On A Mission en hij is koninklijk onderscheiden. Ja, jongstleden kreeg hij zomaar een lintje. Nee, niet zomaar. Want hij doet zoveel buiten de muziek om ook. Hè. En ja, dat moet je echt eens even op gaan zoeken. Het zijn zoveel goede doelen. Ik heb het natuurlijk ook daarover gehad in mijn interview met hem. En meer dan verdiend. Dat is wat ik je erover kan vertellen. Maar vandaag hebben we een interview met Cas. En de eerste vraag die ik hem stelde, dat is deze. Wat ik wel eens vaker over jou heb verteld, is dat jij een erg afwijkende schrijf- en rapstijl had. En vervolgens rapte je zo'n cd's vol en featurings vol zonder saai te worden. En dat is heel erg knap. En over het algemeen was je ondanks jouw aparte manier van delivery nog goed te volgen ook. Heb je lang gedaan om zo'n unieke delivery onder controle te krijgen en te fine-tunen? En waarom vond je dit zo belangrijk?
1: Mijn rapstijl. Ik ben natuurlijk gaan maken wat ik zelf het liefst luisterde. En dat was in die tijd Daz Effects, Foosh Niggas, Kool G Rap, Talib Kweli, Busta Rhymes, Pharrell Monch. Ja, guys die creatief waren, hielden van woordspelingen, van spelen met klanken en tegelijkertijd ook nog wel inhoudelijk iets te vertellen hadden. Dus ik denk dat ik daarom ook die kant op ben gegaan qua stijl. Maken wat ik wilde horen en wat ik vond dat miste op dat moment in Nederland.
0: En dat was heel geslaagd, kan ik jou vertellen. Hey, ik leerde jou kennen via de compilatie-cd Homegrown. En die samenwerking met Space Case en T-Relax, die smaakte naar meer. Maar het bleef, zover ik weet, beperkt tot die ene track. Wel leverde Turi uiteraard nog heel wat beats voor jou. Kreeg je veel reacties over Rond de Tafel, over die track heb ik het. En is het ooit te sprake gekomen om samen meer te doen dan die ene hele vette track?
1: Ja, de track Rond de Tafel op Homegrown was niet onze eerste track. Onze eerste track was Goede Voornemens. Dat was de tweede track die ik überhaupt opnam. En dat deed ik dus samen met Space Case en Turi Lex. En die stond op de compilatie CD Personal Revolutions. Die een vriend van mij, Vincent Wolfs, toen had samengesteld. En die track maakte destijds best wel wat los. In de zin van, ja, mensen hoorden gewoon dat het net even anders was. En het viel wel op. Het was ook trouwens de enige Nederlandstalige track op die verzamelaar. Dat kun je nu niet eens meer bedenken. Maar de rest was allemaal Engelstalig van Nederlandse artiesten natuurlijk.
0: Ja, verrek, daar heb je gewoon helemaal gelijk in. Die track heb ik ook. En die was ik gewoon helemaal vergeten. En die gaan we dan nu ook draaien. Straks meer van het interview. Maar nu eerst de Space Case en T-Relax. En Cas met Goede Voornemens.

0: Dit is Amel. 2 mei, the return of the pajama party. Met live on stage, DJ MBA en for show bangers. Red and Lobster, DJ Frank. Foute R&B sound system met DJ Kid. Amel. Amel.
1: 30 plus, dresscode is verplicht.
0: R&B, hiphop en dancehall. Deze editie vindt plaats in de Superclub in Amsterdam. Haal nu je tickets op amel.events op Instagram.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: This is DJ Danny on Galaxy Radio.

D'Angelo and Me and Those Dreaming Eyes of Mine. De two-way street mix door DJ Premier. En een versie zonder AZ. Er is ook een hele dope remix van DJ Premier met AZ ook nog erbij. Nou, dan is het natuurlijk helemaal feest. Maar ja, dit keer gewoon een versie zonder. Maar niet zonder die ultieme flava in je ears natuurlijk. Want wat een flavas in jouw ears waren dit, zeg hé, hier op Galaxy Radio. Het is tijd voor de concertagenda, maar voor ik dat ga bespreken met jou. Ja, dankzij dit programma ben ik in contact met echt heel wat artiesten. Achter de schermen heb ik zitten praten met Billy Dance van M.O.P., met Bishop Lamont en LL Cool J bekijkt met regelmaat mijn stories. Dit is toch gewoon te bizar voor woorden. Ik vind het echt gewoon, ja, dit ga ik niet normaal vinden, laat ik het even zo zeggen. Hè? Dus voor mij, ik ben nog steeds een hip-hop fan. Dat blijft op plek nummer 1. En daarnaast ben ik pas een radiomaker. En het is echt te bizar voor woorden. En dit is nog maar een greep eruit. Hè? Er zijn nog veel meer van dit soort artiesten die dan regelmatig bedanken enzovoort. En wat ik hiermee wil zeggen is, het gros is echt benaderbaar. En sommigen denk je van, ja, die gaan nooit reageren of dit of dat. Stuur ze gewoon eens een keer een berichtje, zou ik zeggen. Daar spoor ik je echt toe aan. Want de meesten reageren, kan ik jou vertellen. Hey, nu die concertagenda. Eindelijk dan, hey. Vandaag, op 2 mei dus, in Groningen, op de Ulgersmaweg 137, een vinyl pop-up store genaamd The Happy Digger. En tussen 12 en 5 heb je daar DJ-sets en vinyl sale. En sets van onder andere Boom Bap Excellence en my man DJ Irie. En nog veel meer dopeness. Dus na deze show dan, hè. Eerst deze show afluisteren en daarna er meteen naartoe gaan als je daar in de buurt woont. Op 9 mei Soul City Live in Ketelhuis Eindhoven. Something Fresh met DJ's DNS, Fnatic, Mr. D, NRJ, Sergio Amancio en Ray. En op 10 mei Black Star in Paradiso. En ook op 10 mei, dat heb je vast voorbij zien komen en ook meermaals gehoord in deze aflevering, in Rotterdam, in de Masilo, M.O.P., Redman en Lloyd Banks. En ook op 10 mei, wat een dag is dat, hé. En in Amsterdam dan al helemaal, want in Bitterzoet in Amsterdam, de Kelly Agents. En op 14 mei, Zwarte Water in Maaiveld, Apeldoorn. En op 15 mei, Just an Engel in P3 Purmerend. En dan moet ik een keuze maken wat ik ga draaien. Dan ga ik iets draaien wat je live niet van ze gaat horen. Black Star hier met de Respiration Remix featuring Black Thought.

0: The Family Jewels met To The Party People in the Netherlands. En dan weet je dat het uit Nederland komt, vanzelfsprekend. Maar hoe dope is dit? En het is nog steeds dope als je het hier hoort bij Flavor In Je Ears op Galaxy Radio. En we blijven binnen Nederland, want we gaan het interview voortzetten wat ik had met Cas. En ik vroeg hem de volgende vraag nu, en dat is: je bent al een tijd gestopt met rappen. Maar sinds 2006 horen we toch nog eens in de zoveel tijd een verse ergens. Of het nou op de Speak remixes was, of op een album van Engel. Lagen die dingen gewoon al een tijdje daar? Of waren dat late verses die je nog hebt gedropt? Of ben je nog te porren door bepaalde mensen om nog eens een keer een verse ergens te droppen? Of is het echt over en uit en kunnen we dit vergeten?
1: Ja, ik stopte al vrij vroeg weer met MC'en. En dat kwam voornamelijk omdat het filmmaken, waar ik ook tegelijkertijd inrolde via het maken van videoclips, dat vervulde voor mij eigenlijk een soort van dezelfde creatieve behoefte die ik had om het te uiten, maar dan op een andere manier. Ik denk ook dat het hele op de voorgrond staan, in de spotlight staan, nooit echt mijn ding is geweest. Ik ben gewoon meer gaan rappen omdat ik gewoon fan was van rap en omdat ik het gevoel had dat ik gewoon kon laten zien hoe ik denk dat het moest klinken, op mijn manier toen. Maar filmmaken nam gewoon die plek in en dat ging heel natuurlijk en dat was ook goed. Plus ik had ook gewoon het gevoel van, als ik iets doe wil ik het gewoon to the max goed doen. En op dat moment, met mijn stijl rap, was dat gewoon niet mogelijk. Het was niet commercieel genoeg om er überhaupt het geld mee te verdienen. Dus ik kon niet optreden met een eigen geluidsman, met een eigen team. En er was geen headliner voor shows, weet je wel. En ik had ook niet per se de behoefte om muziek te maken die ervoor zou zorgen dat dat wel kon. Ik wilde gewoon lekker mijn eigenwijze creatieve dingetje doen. En toen ik merkte dat dat hem niet ging worden qua carrière, dacht ik van ja, dan kan ik op een andere manier eigenlijk mijn creativiteit ook wel kwijt.
0: Ja, en dan kan ik alleen maar blij voor jou zijn. Want als ik hoor hoe, ja, met hoeveel passie je daarover praat, dan ja, heb je gewoon helemaal je plek gevonden. Dus ja, daar ben ik gewoon blij mee voor jou. Hey. De volgende vraag. Je hebt ook een graffiti verleden en dus is je benadering van hiphop al anders dan een MC die nooit een piece of tag gezet heeft. Merkte jij dit zelf ook met de mensen met wie je samenwerkte die niet diezelfde achtergrond hadden?
1: Ja man, graffiti was mijn ingang in hiphop, sowieso. Ik zag de broers van mijn vriendjes destijds, toen ik echt jong was, zag ik in de weer met spuitbussen stiekem 's ochtends vroeg. Ik zag ze zelf markers maken met een lege shampoo met inkt erin en dan een spons eromheen tapen. En zag ik ze van die grote druppelende tag zetten en dacht van wauw, dit is dope, dit wil ik ook. Ik ben nooit echt ergens een natuurtalent in geweest, maar mijn kracht is dat ik gewoon heel vatbaar ben voor het hebben van een passie. En als ik eenmaal een passie heb voor iets, dan wil ik er gewoon alles van weten. En dan wil ik gewoon weten hoe het werkt. En ik analyseer gewoon wat ik er zo dope aan vind. En dat ga ik dan gewoon simpelweg leren. Dus zo ben ik ook gaan MC'en. En inderdaad, ja, veel andere MC's hebben ook diezelfde graffiti-achtergrond. Ik denk dat het gewoon een hele laagdrempelige manier is om je te uiten in hiphop. Omdat het niet per se gaat om jou als persoon, dus je gezicht, maar het gaat echt om wat je doet. Je maakt naam voor jezelf, terwijl eigenlijk niemand weet wie je echt bent. En ik denk dat dat misschien ook iets is wat het ook zo puur maakt voor mij, die vorm van uiting.
0: Straks meer van dit interview, nu Cas met Maak Kans.
2: Yo, check it out.

0: Ja, en dan is het nu gewoon alweer tijd voor dit. It was hot then, still fire now. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek interessante mensen online en vraag hen dan om hun favoriete throwback track. En dan hip-hop of R&B. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, zoals je weet. Want aan het einde van het jaar maakt de one and only en collega hier bij Galaxy, DJ Lowpro, daar een mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. En dat is eigenlijk het hele ding. En dit keer heb ik een inzending gekregen van niemand minder dan Davy de Bij. En zijn inzending is... Laat het hem zelf maar vertellen, hier komt-ie.
1: Mijn favoriete hip-hop song aller tijden, en daar moet ik niet lang over nadenken of twijfelen, is Liquid Swords van The Genius van The Jizze, een member of the Wu-Tang Clan. Ik kan me nog altijd het moment voor de geest halen wanneer ik deze song voor het eerst gehoord heb, dus ongeveer 30 jaar geleden, als een 15-jarige jongen. Ik weet nog in welke platenwinkel het was, met welke vrienden we naar dit nummer luisterden, en we waren allemaal ja, blown away. We begonnen al met de legendarische intro, fragment afkomstig uit een film, The Shogun Assassin. Het was een sound die we nog nooit gehoord hadden. En voor mij is het nummer ook een perfecte begin voor het totale meesterwerk van het album zelf waar dit nummer op staat. Die ook het nummer van de song draagt, Liquid Swords. Dit nummer, Liquid Swords, staat niet op zichzelf. Je moet het beluisteren met het volledige album. Van start tot finish. Het is een indrukwekkend geheel met de donkere, grimmige productie van de RZA. De natuurlijke flow van de Jizze. Het is een verhaal, het is bijna filmisch. Soms vraag je je af, ben je naar een martial arts film aan het luisteren? En op het andere moment denk je van, we zitten hier in de donkere straten van Staten Island. Nee, een echt topalbum. En die song omvat alles eigenlijk ook wat het album is. En daarom is dat ook mijn favoriete hip-hop song.
2: When I was little, my father was famous.
3: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. In Duitsland is benzine tijdelijk weer onder de 2 euro per liter te krijgen, meldt NOS. Dat komt door een accijnsverlaging van 2 maanden. Daardoor is het prijsverschil met Nederland opgelopen tot zo'n 30 cent per liter. Nederlandse pomphouders, met name aan de grens, verwachten door de verlaging minder klanten. Economen zijn kritisch en vinden gerichte steun voor lage inkomens effectiever dan een algemene tankkorting. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. En bij een groot brandincident in Ermelo is een dessert- en patisseriebedrijf volledig verwoest. Niemand raakte gewond omdat het gebouw leeg was. Door de rookontwikkeling kregen inwoners van Ermelo en Harderwijk een NL-alert met het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ook verkeer op de A28 ondervond mogelijk hinder. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Win vanmiddag 2 tickets voor Amel. Exclusief en alleen hier op Galaxy Radio.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: This is what we do. We play all the music.
8: Let me get back.
9: Players,
10: Black.
9: Hey, what's up? This
10: is
9: Chris
10: Brown. Sean Gunner. We are Galaxy.
11: Galaxy.
12: Yes. This is the
13: establishment. Going out to the hardcore hip hop.
14: Flavor in your ears. On Galaxy.radio.
15: Once again, we tango for cash. Razz Cass, Dr. Dre, and Mac 10 connected. Ghetto Fabulous, baby. The best food, drink,

0: Ghetto Fabulous van Razzcass en Dr. Dre en Mac 10. Hier op Galaxy Radio bij Flava in je ears. En wat ook helemaal fabulous is, is dat de Element Chain weer terug is deze week. Daar ben ik super blij mee. En de Element Chain heb ik in het leven geroepen om de elementen breakdancing en graffiti ook in het radioformat te passen. Hoe doe je dat nou, zoiets visueels? Hoe krijg je dat nou in audio? Nou, dan vraag ik hun om hun favoriete breakdance of favoriete graffiti track en welke crew ze representen en dat allemaal in een minuut en dat mogen ze dan zelf inspreken. En dit keer van niemand minder dan Pheebs. En haar inzending draaien we op Mixcloud helemaal. Maar hier alvast een tipje van de sluier middels deze soundbite. Hier komt het.
1: Yo, dit is Beagle Pheebs uit Amsterdam en mijn ultieme break track is Cavern van Liquid Liquid.
0: Ja, meer hiervan dus op mixcloud.com en dan /Danny_GalaxyGLXGI en dan ga je dat vinden. En straks meer daarover hoe je mij kan vinden, dan herhaal ik dat gewoon nog een keer, joh. Hey, over soundbites gesproken, het is nu ook tijd voor de soundbite. Dat is een item waarbij ik jou uitdaag om binnen 5 seconden te raden welke track ik dan als soundbite heb. Meer woorden ga ik er ook niet aan vuil maken. De 5 seconden voor jou gaan nu in. Ja, is het jou gelukt? Het is niet Chaka Khan, kan ik jou vertellen. Maar het is wel, een hele coole artiest. Dat kan ik al wel vast verklappen. Straks draai ik hem helemaal. En dan verklap ik wie dan deze week de soundbite is. Maar ik ben wel benieuwd of jij het goed had. En hoe je mij dan kan bereiken om dat te vertellen, laat ik jou ook straks weten. Nu eerst een hele andere track vanuit Nederland. MC Complex met Taking Ya Back featuring Leona.
2: Yeah. Remember the good old days?

0: Classic 5 met High Fidelity. En ja, je kan mij gaan volgen op Instagram. En daar kun je dus laten weten of het jou gelukt is om binnen 5 seconden te raden wie nou die soundbite is. Daar kom ik nog zo meteen op terug. Maar eerst nog even over dat volgen online. Op Instagram, op Spotify en op Mixcloud kun je mij onder dezelfde naam vinden. Zoals ja, geschreven als Craig Mack zijn grootste hit, Flava in je Ear, maar dan met een S eraan vast. Flava in je Ear dus, zo vind je mij. En wat zijn daar nou de voordelen van? Nou, van Instagram, daar houd ik jou op de hoogte van wat er nou die week te wachten staat in de uitzending. Op Spotify kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist doen. En op Mixcloud kun je ja, de uitzending tot 10 weken terugluisteren en krijg je ook nog exclusieve delen van het interview. En ook nog een extra item met Fles de Gangster. En het feest houdt niet op, want ik heb daar ook nog extra muziek. Dus zoek dat op via Flava in Ja Eerst, zoals de hit van Craig Mack nogmaals. Maar dan met een S eraan vast. Genoeg van dit. Wat was nou die soundbite? Van wie was dat nou? Die was van LL Cool J. Met Ain't Nobody.
1: Issues, baby. Where we got? No issues.

0: Masterminds met The Professionals hier bij Flava in ja, eerst op Galaxy Radio. En het is tijd voor het laatste gedeelte van het interview op de radio. Want zoals aangekondigd op Mixcloud.com, als je daar zoekt naar Flava in je eerst, krijg je nog een exclusief deel van het interview te horen. 3 vragen en dus ook nog 3 exclusieve antwoorden van Cas op dat Mixcloud. En daar zoek je mij via te typen. Ja, dan zoek je op Mixcloud, hè. En dan ga je dat typen bij dat vergrootglasje, zeg maar. En daar typ je in Flava in ja eerst, zoals de hit van Craig Mack met een S erachter. En je vindt dat. En dan word je beloond met dat extra gedeelte van het interview. Maar goed, genoeg van dat. Nu het laatste gedeelte voor hier op de radio. Hey, wat niet veel mensen zullen weten is dat jij een Soundcloud hebt waar flink veel tracks staan van het laatste project waar je mee bezig was. Kan je uitleggen waarom dit toen niet doorging, waarom dat niet officieel is uitgebracht? Maar nog veel belangrijker, zou je willen uitleggen hoe je jou makkelijk kunt vinden op dat Soundcloud? Is dat door te zoeken naar een bepaalde naam, /track? Of kun je de link opzeggen, zodat mensen dat ook makkelijk kunnen vinden? Want die tracks zijn zo dope, die moeten echt veel meer mensen horen, daarom dus.
1: Ja, ik heb inderdaad een paar tracks, iets van 6 tracks op Soundcloud gezet toen die bedoeld waren voor een derde album, wat ik nooit heb gemaakt. Nooit heb afgemaakt eigenlijk. Geen idee waarom niet. Ik denk dat het vooral was omdat gewoon mijn filmmakerscarrière gewoon prima ging. Je kan het vinden op Soundcloud. Ik denk als je zoekt op Check Me aan elkaar vast en dan Product Zies met een Z. Dan zou je het wel vinden.
0: En ga dat zoeken, want het is echt meer dan de moeite waard. Hey, laatste vraag, Cas. Wat wil je zelf nog kwijt?
1: Ja, yeah, man. Verder wil ik alleen nog zeggen, thanks voor het checken weer, man. I appreciate it. Ik vind het dope om erkend te worden door jou. Belangrijk dat je doet wat je doet. En keep it going, man.
0: Zal ik doen en super bedankt voor dit interview. Hier nog een track van Cas. Genaamd Niet de Enige.
2: Snelle Jelle, check me de k. Yo.

0: This ain't new school. This is real school.
1: Every Saturday, Danny brings you that rawness, that dopeness, that illness, that fatness. So get with it and spread the motherfucking word, y'all. Peace.
2: Celebrating every weekend.
3: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix every Saturday evening here on Galaxy Radio.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
6: This is DJ Danny and Flava in your ears on Galaxy Radio.
7: Yeah. Check this out. Feel the funk, baby. Fortress family in the house. It's all amazing in the house. Big Tim in the house. My man Bob in the house.

Terminology met Back in the Day hier op Galaxy Radio bij Fleva in Ja Eers. En daarvoor L. Swift met Jack Da Style. En even terug naar die Terminology, hè, met Back in the Day. Er zijn weinig mensen met wie ik over hiphop praat die het dan met mij eens zijn. Maar textueel gezien is Terminology echt een beast. Punt. Hij heeft gewerkt met je favoriete artiesten en beatmakers en echt een enorm scala aan werk in de vorm van gastbijdragers en albums en sinds 2002 al actief. Maar het ging pas echt lopen in 2005 en gaandeweg werd hij zelf ook een beatmaker slash producer. En hij vormde ook nog een groep 1982 samen met Static Selecta. En dit was aan de hand van hun eerdere samenwerkingen en hun geboortejaar, 1982. Elk jaar komt er zo'n beetje een nieuw album van Terminology uit en er staat altijd wel een parel op of een aantal parels. En dit was dus echt een van mijn top 3 Terminology tracks aller tijden. Back in the Day heette die. En niet Back in the Day, maar nu gaan we luisteren naar echt een hele dope DJ. Ik heb het dan over DJ Kane met zijn 15-minute mix. Here we go!

Hot damn, DJ Kane. Oh, jeetje mina, wat weer. Ja, ik ben gewoon helemaal mijn tekst gewoon helemaal kwijt, joh. Wat een bangers weer van DJ Kane. Ga daar meer van zoeken, hè. Zoek hem op iheard.at. Zoek hem op mixcloud.com. En zoek hem op Instagram onder de naam dus DJ Kane met C-A-N-E. Of bekijk gewoon een post van mij en dan klik je een keer op zijn naam. Zo kan het natuurlijk ook. Maar doe dat, want daar hoor je al die bangers gewoon nog een keer. Of misschien wel als eerst. Check it out dus. Hey, nu is het tijd voor Out With A Banger. Dan laat ik jou achter met een absolute banger. Ja, ondanks dat we net allerlei bangers hebben gehoord. Laat ik je ook nog achter met een banger hier op de radio. En dan stopt het hier on air. Op mixcloud.com gaat het verder. Dan zoek je naar Flava In Je Ears. Zoals Craig Mack zijn hit met een S eraan vast. En dan nog exclusieve delen van het interview met Cas. Maar hier dus Out With A Banger. En ik heb gekozen voor Marco Polo en Torre met Smoke, featuring Lil Fame en Rock van Helter Skelta. Ik dank je weer voor het luisteren en tot de volgende keer op dezelfde plek.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De ING-bank heeft te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hebben met pinbetalingen. Volgens de bank ligt de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING zegt bezig te zijn met een oplossing. Ook bij andere betaalnetwerken en banken zijn meer storingsmeldingen binnengekomen. De voormalige Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. De viervoudig Paralympisch kampioen verloor in 2001 beide benen na een crash, maar groeide daarna uit tot succesvol handbiker. Hij won 4 keer goud op de Paralympische Spelen. Na een zwaar ongeluk in 2020 liep hij zwaar hersenletsel op waar hij nooit helemaal van is hersteld. Alessandro Zanardi is 59 jaar geworden. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Steeds meer mensen melden zich aan om burgerreservist te worden. Nederland wil op termijn 5000 noodsteunpunten en leidt daarom burgerreservisten op voor crisis zoals cyberaanvallen, rampen en aanslagen. De burgerreserveopleiding duurt 2 dagen en eindigt met een oefening. Het doel is om in de toekomst 130.000 burgerreservisten te hebben opgeleid. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Win vanmiddag 2 tickets voor Amel. Exclusief en alleen hier op Galaxy Radio.
3: Ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. Play Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
5: The Galaxy Airplay Top 20.
6: Airplay Top 20.
7: 20.

0: WTAC.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Iran zijn vandaag twee mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien in een groot deel van Nederland. In het zuiden beginnen de buien zo direct, daarna trekken ze naar het noorden. Er is daarbij kans op hagel- en windstoten tot 70 km per uur. Plaatselijk kan wateroverlast ontstaan. Vooral verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. De code geel geldt niet voor Drenthe, Friesland en Groningen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Bij de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is vanochtend het sein brandmeester gegeven. Defensie nam het blussen na middernacht over. Door de wind is het mogelijk dat het vuur toch weer oplaait. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, onder meer door de marechaussee. Ook op andere plaatsen in het land zijn natuurbranden inmiddels onder controle. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Win vanmiddag 2 tickets voor Amel. Exclusief en alleen hier op Galaxy Radio.
4: Ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
6: The Galaxy Airplay Top 20.
7: Airplay Top 20.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
3: Galaxy Banger.
4: Brand new. Addicted to this new shit. Brand new.
3: Hip-hop. Galaxy Banger.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Een sinds maandag vermiste 81-jarige vrouw uit Zwolle is na dagen zoeken teruggevonden. Ze werd de afgelopen nacht aangetroffen in de omgeving van de Karveelschippersstraat. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis voor passende zorg. Over haar toestand is verder niets bekendgemaakt door de politie. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. De ING-bank had vanochtend te maken met een storing waardoor klanten mogelijk problemen hadden met pinbetalingen. Volgens de bank lag de oorzaak bij een externe leverancier die pintransacties verwerkt. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. ING heeft inmiddels aangegeven dat de storing is verholpen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Win dit uur de laatste kaarten voor AML. Stay tuned.
10: Ja, ja, ja, you know the station.
11: This is Galaxy Radio.
10: You know the station.
11: On FM and digital radio.
10: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
11: This is where the biggest stars come to play.
10: Let's go.
11: 24 hours a day.
12: We back, we back, we back inside that hip-hop.
13: Back, back with the latest.
14: Galaxy.

0: beste kaarten voor Amel. App tijdens de DJ MBA Minimix het woord Amel naar 085 029 4x2. En win 2 tickets voor Amel. Vanavond in de Superclub in Amsterdam.
1: Let op, alleen de eerste 2 hebben prijs.
0: This is the Amel Minimix, mixed by DJ MBA.
2: 1, 2, 3. DJ MBA.

0: Flava in your ears op Galaxy Radio. Dit is niet voor de fun en zeker niet voor zomaar een X-reden. Dit is voor de culture, daarom zijn wij aan het roer. Dit is om een reden. Flava in your ears geeft je de beste hip-hop juice. De perfecte blend van nieuwe en oude hip-hop bangers.
1: Flava in your ears, elke zaterdag tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
2: Jij werkt op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
0: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Ik kan een opzetje zetten op je track bij de volgende lakje, man. Er zijn serieuze blikken op het veld, waarom lachen we? Maar soms zijn die serieuze blikken niet eens Yusu. Yo, taf je me? Laat ze leren hoe je blauw moet, loes.

0: schatjes, altijd active night shift. Ochtend spits zit vast weer. Altijd active night shift. Ochtend spits zit vast weer.
1: Check it, check it.
2: Check out the
3: music. Hey,
4: next.
5: More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa-drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. In Winschoten zijn gisteravond 8 mensen aangehouden na een conflict waarbij is gestoken. Volgens de politie gaat het om 5 aanhoudingen direct na de melding in de Lekstraat. En later nog 3 gewonden die ook zijn opgepakt. In totaal raakten 3 personen gewond met steek- en snijwonden. Het is nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor het incident. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. In Iran zijn vandaag 2 mannen geëxecuteerd. Volgens de Iraanse justitie zouden ze informatie en beelden van militaire en nucleaire locaties hebben doorgespeeld aan de Israëlische geheime dienst. Sinds de militaire operatie in Iran eind februari is het aantal executies in het land sterk toegenomen. Iran behoort wereldwijd tot de landen met de meeste doodstraffen. Dan nog het weer. De buien trekken weg vanmiddag en daarna kan de zon af en toe tevoorschijn komen. De wind is matig uit zuidwestelijke richting. Aan het eind van de middag kan het flink gaan regenen. Daarbij kan ook onweer voorkomen. De maximumtemperatuur varieert tussen 23 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Win dit uur de laatste kaarten voor AML. Stay tuned.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Let's make it happen.
7: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
8: This is hip-hop, homie.
9: We live right here, baby.
7: Galaxy, the number one.

0: laatste kaarten voor Amel. App tijdens de DJ MBA Minimix het woord Amel naar 085 029 4x2. En win 2 tickets voor Amel. Vanavond in de Superclub in Amsterdam.
1: Let op, alleen de eerste 2 hebben prijs.
0: Dit is de Amel Minimix. Mixed by DJ

0: die Tony. Je zei dat je altijd ergens was, terwijl je ergens anders was. Ik ben beschadigd door die leugens die je mij ging vertellen. Nu ben ik een super met die supermodellen. Ik stond altijd voor je klaar, nu moet je mij niet bellen.
1: Langs de sms voor een tijdje.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en richting de Golf van Aden gestuurd in de richting van Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. De Mexicaanse gouverneur Ruben Rocha Moya is tijdelijk opgestapt nadat hij in de VS is aangeklaagd wegens vermeende banden met het Sinaloa drugskartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen en zegt zich te willen richten op zijn verdediging. Washington heeft om zijn uitlevering gevraagd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 13 mensen omgekomen, onder wie 4 vrouwen en een kind. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ondanks een verlengde wapenstilstand gaan gevechten tussen Israël en Hezbollah door. Hezbollah zegt Israëlische troepen te hebben aangevallen. Sinds begin maart zijn in Libanon duizenden doden gevallen door het geweld in het grensgebied. Het weer, er trekken buien over vanavond. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen. Ook vannacht kan het nog regenen. De minimumtemperatuur is 11 graden. Morgen veel bewolking en ook weer regen en mogelijk onweer. Bij middagtemperatuur variërend tussen 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Win dit uur de laatste kaarten voor AML. Stay tuned.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Guess who? Back in the mall. Yeah. Damn, back on the block.
6: Back up on your block.
7: Galaxy.
5: Let's get to it.
7: The number one in hip hop and R&B.
8: Ik zonnestreken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: Win nu de laatste kaarten voor Amel. App tijdens de DJ NBA Minimix het woord Amel naar 085 029 4x2. En win 2 tickets voor Amel. Vanavond in de Superclub in Amsterdam.
1: Let op, alleen de eerste 2 hebben prijs.
0: This is de Amel Minimix. Mixed by DJ NBA.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085-744-4774. 085-744-4774.

0: This is Galaxy. It's 7 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. 2 mannen zijn naar Israël meegenomen en deelnemers raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. De 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. Ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt door gewapende mannen. Volgens de kustwacht werd de MT Eureka overgenomen bij de provincie Shabwa en naar de Golf van Aden gestuurd, in de richting van de Somalische wateren. De autoriteiten volgen het schip en proberen de bemanning veilig terug te halen. Het incident vergroot de zorgen over een heropleving van piraterij in de regio. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Slovaakse premier Robert Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De uitnodiging volgt op een telefoongesprek waarin ook de steun van Slowakije voor Oekraïns EU-lidmaatschap werd bevestigd. De relatie tussen beide landen stond eerder onder druk door een conflict over Russische olieleveringen via Oekraïne. Inmiddels is die energieruzie opgelost. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P., Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
1: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
1: Galaxy.
5: Only station I listen to hip hop.
3: We're jumping it like that.
5: Only right here on my station.
1: The number one in hip hop and R&B.
3: Y'all know what it is, boy.
4: Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolush is on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, and we are back, baby. Afro Losjes on Air. Big eyes on the ones and twos, and we are live. Maxi is er vandaag niet en Chase ook niet, maar vandaag gaan wij het weer even fixen. Wij zijn gewoon hier bij Afro Losjes on Air Galaxy Radio en we gaan er gewoon lekker een dagje van maken, man. We gaan het gewoon laten lukken. En ja, ik weet niet, ik ben ook benieuwd naar mensen hun summer party, hun summer agenda. Er komen natuurlijk hele toffe festivals aan. Denk aan Funzige Deuntjes, denk aan GTB in Bloemendaal. Denk aan in de Riekhaven, waar je paal van de stad hebt. Dus ik ben ook gewoon benieuwd naar wat jullie allemaal gaan doen deze zomer. Er is ook vanavond Amel. Dus ik weet niet of mensen al tickets hebben. Maar als je die nog niet hebt en ze zijn nu uitverkocht, get your tickets. Want er wordt een toffe visa gehouden in Amsterdam. Dus go check it out. En ja, laat even weten hoe jullie weekend is. Laat het ons weten op 085-029-4x2. We zijn vandaag een beetje op de Ashake vibes. Dus ik ga zometeen weer een lekkere tune van Ashake draaien. Tune heet Gratitude van Ashake. Hij heeft trouwens ook zijn world tour announced. Dus we zijn gewoon lekker in de Ashake vibes. Keep listening to Afro Losjes on Air Galaxy Radio. It's your girl Esperanza, aka Nyame Complex. This is Gratitude with Ashake with Gratitude.

0: Losjes on Air Galaxy Radio. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex. En Biga.
1: Yes, yes, yes. We're back in the building.
0: Biga, je ging echt lekker vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, doe je goed.
1: Lekker warm worden, toch?
0: Daarom. Mm-hmm. Ja, het is weer weekend, zaterdag 2 mei. En we hebben lekkere topics, zoals ik net al aangaf. Weet je, het is lekker weer. En vandaag hebben we sowieso, we hebben Amel. Amel van Showbangers heeft een hele toffe 30-plus party in Amsterdam. Het heet Amel. Dus mensen die 20, onder de 30 zijn, helaas. Dit is, dit is lekker. Eindelijk gewoon voor de wat volwassen mensen. Wat jong volwassen mensen. Het is een beetje foute R&B party. Weet je wel, een pyjama feestje. Ik ben daar.
1: Ik wou graag daar willen zijn, maar helaas, helaas gaat dat niet worden.
0: Mocht het voor jou niet baten.
1: Maar ik heb wel een baardje, zeg maar. Ik kan wel misschien 30 plus
0: overkomen. Maybe. Nee, maar wat ik al net zei ook, Chase en Maxi zijn er vandaag niet. Chase is lekker in Barcelona, lekker aan het zonnen.
1: Gaan
0: het
1: chillen.
0: Zo lekker aan het chillen. En Maxi hebben we sowieso shout-out naar hun sowieso.
1: Mm-hmm. Twee weken, eigenlijk
0: jammer.
1: Moeten we zo boetes geven.
0: Eigenlijk wel.
1: Maar ja, dat komt
0: eigenlijk goed. Eigenlijk wel. Maar we got it.
1: Sowieso.
0: 21 mei hebben we, hebben we weer Avo Losjes X Social. Super Social. Mm-hmm. Uit de Soos. Biga ging laatst. Vorige editie ging je super lekker.
1: Oh ja, zeker.
0: En dus ja, dat wordt ook weer een hele toffe vissa. Dus als je nog geen kaartjes hebt ervoor, check de socials. Sowieso Afro Losjes. Bij Biga, bij Jordan Chase ga je checken. Bij mij, ja, met Complex. Mm-hmm. Bij Biga. Dus ja, yeah, I mean, als je geen planning hebt 21 mei en je wilt dat gaan doen. Dat is gewoon ook dat feestje waar je toe kan gaan.
1: Ze moeten daar zijn. Donderdag 21 mei in de Chicago Social Club. Met Avro Losjes Sound System, Nyame Complex, Biga, Vance en Emanuela. Wie wil je nog meer hebben? Dames en heren, haal je tickets. Kom gezellig langs.
0: Wow.
1: En laten we ervan genieten, weet je?
0: I love the energy. Vervolgens gaan we naar GTB World. Want GTB World had eigenlijk al twee feestjes dit jaar gehad. Een hele toffe feestje, allemaal pianofeesten voornamelijk. Mm-hmm. En 8 augustus zijn ze te vinden in de Bloemendaal. Mm-hmm. Hè, lekkere cocktails, lekker zand tussen je tenen. Zonnebril overal.
1: Lekker weertje.
0: Mm-hmm. Dus 8 augustus, als je geen planning hebt ook, GTB World at Bloemendaal. Mm-hmm. Haal je tickets daar ook daarvoor, want het wordt gewoon sowieso een vibe.
1: Pre-register, laat me het goed zeggen, is tot 4 mei, maandag, tot en met 10 uur. Dus pre-register je mensen, want anders gaan jullie pruimen als je weer achteraf, ik heb kaartje nodig.
0: Dan ga je een duurder kaartje halen en dan ben je ook gewoon...
1: Ben je lang bezig. Stop met deze dingen. Het is 2026, iedereen wil altijd zijn. Snap je?
0: En er zijn ook geen festivals echt meer, behalve funzige dunjes. Daar komen we zometeen ook nog even op. Dus weet je, als je niks te doen hebt, haal gewoon je tickets gewoon op tijd.
1: Juist.
0: Want dan kan je er ook gewoon bij zijn. Dan hoef je ook niet een heel duur een kaartje te kopen. En het is gewoon nu heel moeilijk deze tijd met alles wat in Iran gebeurt. Dus get your tickets en blijf tune in at Avro Losjes On Air Galaxy Radio. Let's go!
2: These are the bangers on...

0: Air Galaxy Radio, Esperanza en Biga at your service today.
1: Yes, yes.
0: Om
1: yes.
0: een lekkere Afro-nummers te draaien voor jullie. En gewoon een beetje te vertellen wat er gaande is in de Afro-scene. En sowieso ook in de urban scene. We hadden het net sowieso al over Amel vanavond. Het Superclub.
1: Mm-hmm.
0: Biga, kan je ietsje zachter doen? Dankjewel, dankjewel. De Amel at the Superclub, 30 plus. Dus als je niks te doen hebt vandaag, get your tickets. Amel.events op Instagram. En dan kan je daar checken of je nog kaartjes kan halen. Het is een pyjama feest, dus je moet wel zeg maar in thema.
1: Mm-hmm.
0: Daarna hebben we natuurlijk de Afrolosjes X Super Social. Dat is 21 mei. Daar hebben we nog kaartjes voor. Dus je wilt het niet missen. Want de eerste editie was echt super. Het was echt lit. Top. Mm-hmm. So you don't want to miss that out. 8 augustus hebben we dan weer de GTB World in Bloemendaal. Met de lekkere cocktails en zand tussen je tenen. En wordt gewoon een heerlijke AMA vibe.
1: Genieten gewoon, heerlijk.
0: Genieten,
1: aan
0: zomer.
1: Aan de zee gewoon.
0: Hè? Mm-hmm. En daarna hebben we natuurlijk de grote festivals die eraan komen. Afro Nation in Portugal. Het is niet in Nederland, maar ja, Praia da Rocha. Waar mensen lekker naartoe gaan.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk mensen over de hele wereld zijn gewoon bij Afro Nation te vinden. Want er zijn natuurlijk top. Artiesten die daar gaan optreden.
1: Precies.
0: Dus als je daar nog niet je ticket voor hebt. Ik weet dat het is wel duur. Dus ja, je moet het wel van tevoren goed regelen. Mm-hmm. En ik besef, mijn tijd gaat best wel snel. Want ik weet het nog vorig jaar. Kijk, het is nu al...
1: We zijn er al bijna
0: mm-hmm. inderdaad. En het is 3, 4 en 5 juli. Het zijn mm-hmm. 3 dagen.
1: Oeh, weet je wat What's ik up? Nu weer besef?
0: Vertel.
1: 4 juli is Vinsge dus.
0: Inderdaad.
1: Dus je moet die keuze maken.
0: Je moet echt die keuze maken. Of je kan 4 juli gewoon Vunzige pakken. Mm-hmm. En dan pak je 5 en 6 pak je na Vunzige. Pak je gewoon eigenlijk de vliegtuig gewoon gelijk. Gewoon doorgaan eigenlijk.
1: Ja, maar
0: doorgaan.
1: Dan kan je alleen 5
0: meepakken.
1: Nee, het is 3, 4 en 5.
0: Oh.
1: Ja, het is precies het is op die zaterdag toch? Het zit precies in het midden.
0: Ja.
1: Dus wat ga je doen?
0: Inderdaad.
1: Ik persoonlijk, als ik naar allebei zou willen gaan, zou ik gewoon zaterdag Vunzige pakken. En dan in de avondochtend gewoon vliegen. En dan zondag. Want zondag, laatste dag, is
0: het is sowieso lid, toch? Ja, precies.
1: Dus dan
0: inderdaad.
1: Zou ik liever dat doen. Maar...
0: Ja, ik hoor je. Hey, if you got the funds, mm-hmm. als je het geld hebt, like, ik zeg gewoon doen. Gewoon gaan.
1: Sowieso.
0: Ga lekker genieten. En als je toch lekker, wat Biga net zegt, als je gewoon lekker toch in de buurt wil blijven. Dan heb je Vunzige Deuntjes Festival in het Amsterdamse Bos. Je weet hoe het gaat. Toffe artiesten weer, gewoon uit Nederlandse bodem. Frenna, Broederliefde, Delisa.
1: Weet je wie ook erop staan?
0: Vertel.
1: Wop af Sound System, heb je daarvan gehoord?
0: Nee, nog niet.
1: Dat zijn dus De Fano Holwijn, Yuki Christus en... Ik ben even de rest vergeten. Maar die staan dus bij de Cookout Stage. En daar is DJ Roffa ook.
0: Okay.
1: Dus dat is Ronnie Flex's DJ-naam.
0: Okay.
1: Dus Ronnie Flex gaat daar ook draaien. Dus,
0: hij gaat draaien?
1: Ja.
0: Kunnen ze allemaal draaien?
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Oh,
1: ze hebben dus les gehad van Abstract, als ik het goed heb.
0: Oké.
1: En ze gaan dus debuteren daar ook. Dus ik ben wel benieuwd naar. Ja, ik zag het en ik dacht eerst van, hé, wie zijn dit? Toen zag ik opeens van, dan dacht ik van, hè? Jullie zijn ook daar gewoon. Jullie zijn outside gewoon. Dus ik ben benieuwd. Of,
0: ik ben ook echt benieuwd.
1: Ik heb ook lessen van Abstract gehad namelijk. Dus
0: hij is wel de DJ.
1: Snap je? Ik hoop wel dat ze echt wat kunnen. Want anders... WGL.
0: Nee. Wat is WGL?
1: Weg gewoon Loesoe toch? Die van Fano.
0: What the fuck is dit?
1: Nee, niet doen. Niet doen, dat is ook iets heel raars.
0: Nee, ik weet het gewoon allemaal niet, weet je. Ik ben een beetje out of touch, I'm sorry. Maar ja, na Vunzige Deuntjes, hè, dan hebben we wat net weekend al aangegeven, de Cookout Stage.
1: Mm-hmm.
0: Waar je dus de WAP Sound System hebt. Ik ben ook echt benieuwd naar die hoor.
1: We hebben WAP af. Ik weet niet.
0: WAP
1: ja, W-O-P-A-F. Ik weet niet voor wat het precies staat.
0: W-O-P-A-F. Oké, cool. Ik ben echt benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Ik ben echt benieuwd. En 12 en 13 september hebben we natuurlijk Parels van de Stad.
1: Mm-hmm.
0: 2 dagen lang gewoon lekker feesten in Amsterdam. Met ook weer toffe artiesten.
1: Mm-hmm.
0: DJ's. Afrolosjes is erbij. Afrolosjes Sound System. Mm-hmm. Biga, jij bent er. Wij gaan natuurlijk. Wij gaan.
1: Ja, jij bent ook erbij.
0: Wij gaan back to back.
1: Back to back.
0: Ja.
1: Zondag.
0: Ja, dus ik moet eventjes, want ik weet dat je goed bent. Dus ik moet eventjes, eventjes een beetje gaan bijbenen.
1: Ik voel me gevleid.
0: Maar moet je zeker zijn.
1: Maar, nee, dat komt helemaal goed. Dames en heren, haal je tickets voor Paros van de Stad. Kom ons checken op zondag. Als het goed is, vanaf 2:30 draaien wij samen.
0: Ja.
1: Ja, we gaan een lekker setje neerzetten. Je weet toch, representing Afro Losjes. Representing Niamey Complex. Representing Biga. En we gaan die
0: steden
1: slopen. Ze weten niet, we gaan het heet maken. Daro, je moet gewoon daarbij zijn. Yes, yes, yes, dames en heren.
0: Biga, ai. Weet je, on that note, geef de mensen even weer wat lekkere Afro tunes. En dan komen we zo terug bij jullie met een mat.
1: Yes, yes, yes.
0: Let's get it.

0: is Afrolocious on air. 3 hours of genuine African music.
1: Afrolocious on air. Elke zaterdag van 7 tot 9. At Galaxy Radio. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex. En Biga on the ones and twos.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Biga gaf het ons weer. Biga, je geeft het ons heerlijk. Ik hoor een paar afro swing erin.
2: Een beetje
1: urban erin. Yeah. I see where you're going.
2: Zwemmen tussen de shadows.
1: Je bent aan het swingen,
2: maar,
1: ja, inderdaad. Ja, ja. I love it. Mm-hmm. Ja, heel nice. Ja, guys, we hadden het net gewoon, als je net bent ingetuned trouwens, welkom bij Afrolocious on Air Galaxy Radio. We zijn hier gewoon elke zaterdag te vinden voor de heetste, tofste, nieuwste afro sounds, urban tracks. We hebben het gewoon voor je. En als je vragen hebt of je hebt een request, dan kan je ons ook gewoon bellen op het nummer 085-029-4x2. Biga, ik heb een vraag voor jou.
2: Ja.
1: Ik heb online gezien, volgens mij op Instagram, bij... Ken je Jermaine Dupri? Of is de generatiekloof te groot?
2: Ik weet niet of het met generatiekloof te maken heeft, maar ik ken hem niet.
1: Oké, nou, Jermaine Dupri is eigenlijk een producer. Hij is een producer. Ik weet niet. Ik ga even checken voor jou. Mm-hmm. Maar Jermaine Dupri heeft echt wel een paar hete goede tracks geproduced. En hij is daarnaast ook gewoon een artiest.
2: Ja.
1: Hij heeft tunes... Ken je Mariah Carey?
2: Ja, tuurlijk. Nee, dit kan je niet doen.
1: Nee, maar het is in die tijdperk. Ja, dus vandaar dat ik het raar vind.
2: Ik denk dat iedereen Mariah Carey wel kent. Ik denk dat zelfs als je
1: Oké, zij is gewoon een superstar. Ja, ja. Mm-hmm. Maar dan heb je Jermaine Dupri. Mm-hmm. Ja, dus wat het is, mijn vraag is eigenlijk, Jermaine Dupri heeft iets online gezet.
2: Ja.
1: En hij zegt van, ze hebben gezegd dus dat de Oscars...
2: Mm-hmm.
1: Dat de AI nooit iets mag winnen. Geen Oscar.
2: Ja.
1: Dus de Academy. Dus we hebben eigenlijk gezegd dat alleen echte mensen van vlees en bloed genomineerd kunnen worden voor acteren of voor schrijven.
2: Ja.
1: Want ze zeggen dat je daarmee dat ze eigenlijk de menselijke creativiteit een beetje ondermijnen.
2: Mm-hmm.
1: En ja, vind je dit terecht? Zeg je van, hey, de computers gaan het overnemen? Of zeg je van, nee man, mensen van vlees en bloed mogen dit alleen doen.
2: Ik zeg heel eerlijk, ik vind het überhaupt raar dat dit een discussie is, zeg maar. Want uiteindelijk, de Oscars is een belangrijke prijs.
1: Zeker.
2: Zijn belangrijke prijzen.
1: Ja.
2: Ik weet niet wie in zijn goede hoofd het is gedacht had om AI-prijs te gaan geven. Dus een persoon die zeg maar AI gebruikt om dingen te maken, die prijs. Ik vind dat verbannen moet worden zelfs, zeg maar, dat het niet nergens mag. Want uiteindelijk, mensen werken hard aan films, mensen werken hard.
1: We gaan even een malt drinken en als we die malt hebben gedronken,
2: beetje
1: dan gaan
2: dorst,
1: we. Dan
2: he,
1: gaan, ja, met je korst, inderdaad.
3: Check out the
4: music. Next.
5: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085-744-4774.
7: 085-744-4774.
8: This is Galaxy. It's 8 p.m.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire bijstand verleend aan 3 Nederlandse deelnemers aan een hulpvloot voor Gaza. Opvarenden die door Israël op zee zijn onderschept, zijn naar Kreta gebracht. Israël hield meer dan 20 schepen tegen. Twee mannen zijn naar Israël meegenomen waar deelnemers gewond raakten en onder wie een Nederlandse man. Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in Vught in beslag genomen. Daar was nogal wat mee aan de hand. Een 34-jarige bestuurder reed onverzekerd over een fietspad en bleek voor de 9e keer zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien was hij onder invloed van drugs. En of dat nog niet genoeg was, ook had hij een vals kenteken en was de aanhangwagen gestolen. De officier van justitie beslist over de verdere afhandeling van de zaak. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
6: Rotterdam Hip Hop Festival. With legendary artists like Redman. M.O.P. Lloyd Banks.
4: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
6: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
7: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
5: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: This is the number one in hip hop and R&B.
7: Here we go once again.
8: Two step with me.

0: This is Afrolush is on air. 3 hours of genuine African music.
1: Afrolush is on air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En als je net bent ingetuned, ik ben Esperanza, a.k.a. Nyami Complex. En achter de ones and twos staat Biga.
2: Yeah, yeah.
1: The Biga, the Beta.
2: Yeah, yeah.
1: En hij gaat ook echt de Biga, de Beta. Je gaat lekker.
2: Dankjewel.
1: Ja, maar we hadden het net over een onderwerp. En ik vroeg aan Biga van, hey... ze hebben nu, zeg maar, bij de Academy hebben ze dus eigenlijk AI verbannen om prijzen te winnen. Dus ja, dus eigenlijk echte mensen van vlees en bloed mogen een Oscar winnen. En als, als het via AI gegaan is, dan mag het niet. Mm-hmm. Ik ben ook benieuwd naar wat de luisteraars vinden. Wat jij dus vindt als luisteraar. Zeg jij, yo, AI is ook kunst. Dus ze mogen ook gewoon winnen. Of je zegt van, hé, nee, het moet echt inderdaad van mens... Mens van vlees en bloed.
3: Moet het gemaakt hebben, zeg maar.
1: Moet het gemaakt hebben. Laat het ons weten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Mm-hmm. Biga, je was aan het vertellen.
3: Ja, dus verdergaand op wat ik zei. Zulke prijzen moeten echt gewoon van mensen blijven, zeg maar. Want het is een hele... Ja, het is een eer om het te kunnen winnen, zeg maar. En ik vind dat je dat soort dingen niet aan AI kan geven. Heel eerlijk. Misschien zou dan een aparte prijs gemaakt moeten worden voor dingen die met AI gemaakt zijn. Dat zou ook eventueel een optie kunnen zijn, maar ik... Nee. Dat moeten ze niet doen.
1: Maar meestal... Kijk, een AI wordt ook gemaakt door een mens, hè? Dus een mens moet toch een prompt invullen om iets te maken. Dus eigenlijk... Tuurlijk is het AI. Mm. Ik ben gewoon een beetje verder aan het denken, hoor. Een computer kan zichzelf niet bedienen. Het is, zeg maar, een mens die de computer bedient om wat te maken. En het is jouw creativiteit... Mm. En die AI die, zeg maar, ervoor zorgt dat het product wordt, zeg maar.
3: Dat wel, maar ik vind dat we het aspect van de moeite die mensen steken, zeg maar, acteurs en regisseurs, die hun erin steken om echt de beelden te maken met de AI. Zoals je zegt, je kan een prompt intypen. Ik kan dat ook, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
1: Maar wie zegt dat het goed is?
3: Je kan het goed maken.
1: Maar daarom, maar dat kost ook tijd en
3: dat
1: moeite.
3: Sowieso, maar ik vind die menselijke moeite, zeg maar... Ik vind dat dat eerder beloond moet worden dan de moeite, zeg maar, die je doet om het met AI te maken. Want die creativiteit, natuurlijk. Maar je kan ook een ChatGPT vragen om creativiteit voor jou te maken, zeg maar, in een model. Dus zeg maar, je vraagt aan ChatGPT, hey, ik heb ideeën nodig.
1: Ja, je zoekt inspiratie op, maar ik denk ook weer, zeg maar, daar een counter daarop. Maar ik ben het met je eens. Maar ik ben gewoon verder aan het denken van... Mm-hmm. Maar uiteindelijk wij allemaal halen onze inspiratie ook ergens vandaan. Weet je, als het niet via de computer is het als we op reis gaan ergens naartoe. We doen ergens inspiratie vandaan. Want alles eigenlijk wat er is, bestaat al. Mm-hmm. Alles wat je nu ziet, vaak is al, bestaat al eigenlijk.
3: Ja,
1: dus dan denk ik bij mezelf van ja. Het wordt ook gewoon gemaakt. Het is misschien sneller. Mm-hmm. Maar het wordt gewoon gedaan. Het wordt overal gedaan. Ook nu met alle developers, AI, techbedrijven. Alle developers gebruiken ook heel vaak gewoon AI. Omdat het sneller gaat en makkelijk. En,
3: dat wel. Maar ja, ik vind dat het dan een aparte categorie daarvoor moet komen.
1: Nee, oké. Okay.
3: Ik denk dat dat de beste oplossing is. Want je gaat heel veel mensen krijgen die hierover gaan zeuren. 100%.
1: Maar wat dan als, zeg maar, de regisseur AI gebruikt voor zijn ideeën voor een echt mens? Dan gebruik je ook AI, toch?
3: Ja, maar de manier waarop je het dan moet verwerken is heel anders. Want als jij een idee krijgt van AI, dan moet je nog steeds het idee bij een andere persoon overbrengen. Dat bespreken, dan uit laten voeren, et cetera. Terwijl met AI, je typt het in en dan maakt hij het, zeg maar... Hij doet het voor jou, zeg
1: Nee,
3: maar.
1: Dat is wel zo, ja. Zeker.
3: Ik vind dat, dat element van, hey, je haalt mensen erbij. Je hebt mensen op een visie die je erin wil zien.
1: Ja.
3: Ik vind dat dat eerder beloond moet worden dan een AI-producer, zeg maar.
1: Guys, zijn jullie het met Biga eens? Of zeggen jullie van, hey Biga, je capt. AI mag gewoon lekker prijs winnen, Oscar winnen. Laat het ons weer weten op 085-029-4. 4x2. 085-029-4x2. Dan wil ik even teruggaan naar de feestjes en de feestjes die eraan komen. Hmm. Want los van dat er feestjes zijn, zijn er twee toffe concerten die eraan te komen. Om alleen komt naar Nederland, maar Ashake ook. Heb ik net al gezegd. Ashake komt 18 september naar de Oh My Festival in Almere. Mm-hmm. In my hometown. Het is de Money World Tour. Mm-hmm. En ja, zoals je op de achtergrond al hoort, hè? Ashake.
3: Ashake.
1: Mr. Money to the world right now.
3: Mr. Money.
1: Hij, mm-hmm. hij heeft gewoon een world tour. Dus als je erbij wil zijn en als je in Nederland erbij wil zijn, 18 september at the Oh My Festival in Almere. En daarnaast hebben we ook Omalee. Omalee komt met zijn Clarity of Mind Tour naar de RTM stage in Rotterdam Ahoy. Mm-hmm. En dit wordt ook een hele toffe concert. Ik ben al een keer naar zo'n concert geweest in Amsterdam, AFAS.
3: Oké.
1: Okay. Een hele interessante
3: optreden.
1: Mm-hmm. En ervaringen ook. En ik ben ook wel benieuwd naar wat hij laatst bij Fernando Leaks ook zei, van dat hij eigenlijk tot de top 5 of top 3 artiesten hoort. You know, I'm like, okay, als dat zo is, like,
3: wil ik het wel zien.
1: Maar ik geloof wel dat hij heel creatief is, zeker weten. Dus ik ben wel benieuwd naar hem. Kaartverkoop start 7 mei, dus over een week. Mm-hmm. Of een paar dagen al eigenlijk. Dus als je erbij wil zijn, ik ben gewoon benieuwd wie ik live moet zien. Laat het me alsjeblieft weten op 085-029-4x2.
3: Yes, yes, yes. Nou, dan ga ik ze weer meenemen.
1: Neem ze lekker mee.
3: Weet je wat we gaan doen? We gaan lekker alleen maar Ashake en Omalee luisteren.
1: Let's get it. Let's Heerlijk. Even warm maken, toch?
3: Even opwarmen.
1: Let's go.

0: is Afrolocious on air. 3 hours of genuine African music.
1: Afrolocious on air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En als je net bent ingetuned, ben je met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex en Biga on the ones and twos.
2: Wiki.
1: Mm-hmm. Biga heeft ons net lekker even warm gemaakt met een paar tunes van Ashake en Omalay, omdat ze dus naar Nederland komen. Mm-hmm. 18 september zal Ashake bij de Omai Festival zijn in Almere.
2: Okay.
1: En ja, oké.
2: Even bij de beach.
1: Even bij de beach in Almere. Mm-hmm. Dus dat is heel tof. En daarna hebben we natuurlijk ook Omalay. Mm-hmm. Omalay zal ook in Nederland zijn, in Rotterdam. Hij zal in november in Nederland zijn. De datum heb ik net gezegd, maar ik ben het alweer kwijt, joh. Even kijken, want hij komt 14 november. Ja, 14 november. Mm-hmm. Kan je je muziek ietsje zachter doen? Mm-hmm. 14 november komt Omalay met zijn album Clarity. Nee, niet album, zeg maar zijn tour. Mm-hmm. Clarity of Mind. Mm-hmm. In Rotterdam Ahoy. Dus als je dat niet wil missen, go check him out. Donderdag 7 mei komen de tickets. Ja, zijn ze available. Mm-hmm. En ja, we zijn bijna bij onze laatste half uur. Waar ik, Esperanza, op DJ naam Nyame Complex, een half uur set voor jullie ga draaien. Ik moet er even weer inkomen als ik heel eerlijk ben. Ik heb een tijdje even stil gezeten. Ik had een paar boekingen en ik dacht, ach maar, hé, nou maar Essie. Je moet even weer je draai pakken. Dus dat ga ik even zo meteen voor jullie doen. En Biga heeft nog één vraag die ik wel interessant vond. Je zei van, wat zou je tof vinden als je buitenfeestjes of...
2: Ja.
1: Dat was je vraag.
2: Kijk, wat mijn vraag dus was, want mensen, kijk, iedereen, ik denk dat heel veel mensen al weten dat de uitgaanscene een beetje achteruit gaat.
1: Ja.
2: Dus ik ging gewoon om mijn vrouw vragen van, hey, wat willen jullie eigenlijk nou?
1: En wat zeiden mensen?
2: En de meeste mensen die gaven dus aan van, kijk, willen gewoon buiten, willen gewoon op tijd naar huis kunnen, de clubs die gaan tot te laat door, willen gewoon in de ochtend weer vroeg kunnen wakker worden.
1: Ja.
2: Dus... Zeg eigenlijk, we moeten buitenfeestjes gaan litten. Gewoon overdag parties.
1: Gewoon dayparties,
2: ja. Buiten. Maar het ding is ook, sommige mensen gaslighten ook heel veel. Want die zeggen wel van, ja, overdag ben ik er. Maar daar komen ze helemaal niet. Dus het is een beetje dubbel. Maar ik merk wel dat heel veel mensen wel zeggen van, oké, we moeten echt die dayparties doen. Dus misschien kunnen we daarop inspelen, maar...
1: Ja, het is wel grappig, want ik denk mijn leeftijd, mijn categorie mensen, die houden sowieso al van de dayparties. Ik denk omdat ze wat ouder zijn ook. En hè, of ze zijn ouders of weet je wel, een baan. Ja. En ik denk, ja, als je zeg maar niet, tenminste toen ik in mijn 20e jaren, ging ik alleen maar naar clubavonden. Mm-hmm. En af en toe was ook wel een hele leuke, toffe,
2: dayparty,
1: maar niet zoals nu.
2: Ja.
1: En ik denk misschien voor mijn leeftijd, categorie mensen, dat er wel veel R&B day parties.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar ik denk dat het inderdaad wel een gat in de markt zit voor
2: jouw generatie
1: inderdaad. Mm-hmm. Die, waar ze dan ook misschien wel behoefte hebben aan day parties. Dus ik zeg, hey Biga. Als misschien kan je wel iets fixen.
2: Dat moet helemaal goed komen, maar je moet eerst onderzoek doen toch? Dus,
1: ik hoor je.
2: Een marktonderzoek.
1: Ik hoor je. En wat zou je dan? Wat zijn dan je genres als je het gaat doen?
2: Ja, dezelfde die ik normaal ook draai, dus afro, hip hop, dansen, gewoon net als een clubavond, maar dan eigenlijk gewoon
1: een
2: dayparty gewoon.
1: Ja, inderdaad.
2: Precies.
1: Oké, nee guys, wat ik sowieso al besprak net, hè, er is vanavond een feest in de Superclub. Mm-hmm. Pyjamafeest, Amel 30+, dus als je nog geen tickets hebt, haal ze vandaag 2 mei. Het begint om 11 tot 5, dus dat is geen dayparty, maar gewoon een clubavond, Superclub. En als je 21 mei niks te doen hebt, kom naar Afrolocious X Super... Nee,
2: Supers.
1: Super Social. Ja. Het is de Chicago Social Club in Amsterdam. Mm-hmm. En dan heb je ook nog de GTB World in Bloemendaal. Dat mm-hmm. is in augustus, als ik het goed heb. Mm-hmm. De tickets zijn ook al binnenkort... je kan je pre-registeren. Mm-hmm. En dan kun je de tickets halen. En dan heb je ook nog Vintage Gedeuntjes mm-hmm. Festival 4 juli. Mm-hmm. En dan heb je Afro Nation, dat is 3, 4 en 5 juli. Mm-hmm. En dan als laatste nog Biga.
2: Als afsluiter, Parels van de Stad 12 en 13 september, mensen. Al je tickets. Laatste festival in Amsterdam gaat aan zijn. Iedereen gaat er zijn. Ga geen FOMO hebben. Haal je tickets op tijd. En ik ben niet eens promotor, maar haal je tickets op tijd.
1: Haal je tickets op tijd. Mm-hmm. Want Biga en ik gaan ook nog eens B2B'en met elkaar. Voor de first time.
2: Op zondag, dames en heren, om 2:30.
1: Om half drie moet je daar zijn. Wees daar.
2: Wees daar, want we gaan helemaal brokkel maken.
1: We gaan sowieso brokkel maken.
2: We gaan brokkel maken.
1: Period.
2: Simpel.
1: Period.
3: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren. Of bel 085-744-4774.
4: Hey, yo.
5: Yo.
4: Everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
7: I'm here.
8: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.
9: And now, back to the true African sounds of Afro-Luscious. Afro-Luscious on air, on Galaxy Radio, hosted by Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi.
1: Afro-Luscious on air, we zijn weer terug. En ik gaf net aan, je girl Esperanza Eke en Jami Complex gaat de laatste half uur vullen met lekkere Afrobeats. Dat is gewoon mijn steez, Afrobeats. Dus we zijn hier weer elke zaterdag, elke zaterdag van 7 tot 9 Afro-Luscious on air. Volgende week zijn Chase en Maximiliano er weer. Biga is er ook. Ik waarschijnlijk niet, maar dat moet ik nog even checken. Dus ja. Als je deze show hebt gemist, volgende week zijn we er weer. Elke zaterdag eigenlijk van 7 tot 9. Dus zet je alarm, zet something. Want hier hoor je ook gewoon...
2: alles wat je wil horen.
1: Ja, alles wat je wil horen. Alle Afro-tunes. Alle nieuwste Afro-tunes. Maxi's top 5. Mm-hmm. Hij komt sowieso met de heetste, nieuwste Afro-tracks. Die je sowieso op je stick moet hebben als je een DJ bent. En Chase komt natuurlijk ook gewoon met zijn Chasing Jams. We gaan ook gewoon de tofste, nieuwste Afro-topics bespreken. Dus als je up-to-date wil blijven, moet je hier zijn. Weet je wel? Anders ben je gewoon niet up-to-date. Want wij zijn gewoon de professor, weet je toch? Professors van de Afro, de Afro beats en Afro music. Mm-hmm. Dus on that note, sowieso weer next week. Dus ja, Biga, start met een tune en dan ga ik hem overnemen, guys.
2: Yes.
1: Afro Luscious on Air, Galaxy Radio. Hier zijn we dan.
10: Die big loves fix having Mr. Show up for we. Die big loves fix having Mr. Feelings. The sharks. Are you steady?

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. De politie heeft gisteravond 8 verdachten aangehouden na een steekincident in Winschoten. 3 mensen raakten gewond. Rond 10:30 kwamen meldingen binnen waarbij ook schoten werden gemeld. In totaal zijn 8 personen aangehouden, afkomstig uit Winschoten, Leeuwarden en Oude Pekela. Oekraïne houdt de situatie aan de grens met Wit-Rusland scherp in de gaten na meldingen van verdachte bewegingen. President Zelensky meldt ongebruikelijke activiteit aan Wit-Russische zijde. Hij zegt dat alles onder controle is en dat indien nodig wordt gereageerd op de ontwikkelingen aan de grens momenteel. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P., Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
0: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We are Galaxy.
6: Let's get it.
7: Bring the beat back.
8: Bring the beat back.
9: We back.
10: Let's get it.
0: This is where the biggest stars come to play.
4: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fittigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fittigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fittigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Bust it up.
1: Ow.
2: We back.
3: Yes, we zijn er weer. En je hoort het al. Fidi Galdem is weer at Galaxy Radio. En ik hoor je denken. Ik hoor nu een mannelijke stem in plaats van een vrouwelijke stem. Maar dat klopt, want onze zuster Rockefeller Babe is er helaas niet bij vandaag. Ze is aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dus vandaag moet je het doen met Ivan en ik ben met...
4: Ben Belmiro.
3: Yes, sir. Dus vandaag, ook vandaag, hebben we weer een leuk programma voor jullie in elkaar gezet. Maar ik zal nog eventjes aan de zijkant houden wat het topic van de dag wordt. Maar zoals altijd bespreken we, los van dat we radioshow doen, doen we ook nog meerdere dingen. Zoals onze eigen event in de Bitterzoet.
4: Yes, en die is altijd packed, hè?
3: Altijd, ja, ja. Volle bak. We hebben pas afgelopen, eind april, hebben we nog een editie gehad.
4: Vibes Cartel Edition.
3: Yes.
4: Special.
3: Was een Gaza. Gaza Nation in de Bitterzoet. En ook in juni zijn we weer terug met de editie. Eind juni. Sowieso gaan jullie nog elke week van ons horen dat we dit nog zullen benoemen. En los van ons eigen event in de Bitterzoet hebben we ook nog een playlist. De Fidi Galdem playlist. En je denkt al van, hoezo zeg je dat met spaties? Omdat zo schrijf je het ook. Dus op Spotify, Fidi Galdem. En dan vind je onze playlist en dan vind je ook alle tunes die we hier tijdens de radioshow draaien. Maar om een beetje idee te krijgen waar wij Fidi Galdem voor staan, wat is de vibe precies? Stel je bent nooit geweest naar ons event, stel je hoort ons voor het eerst op de radio, I got you. We gaan een paar nummers luisteren zodat je precies weet van oké, dit is die Fidi Galdem vibe. Dus hierbij Popcorn met Love You Bad en Mimi met Semi Me.

0: denk echt dat deze tune...
1: Tune van de zomer.
0: Ja, ik denk het echt, man.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Het wordt nu al... Je hoort het nu al overal, maar deze zomer... Ja. Dit is die tune die echt nog meer lawaai gaat maken. Zeker, zeker, zeker, zeker. Dus nu heb je een beetje een beeld, een idee bij... Oké, dit is Fidi Galdem. Dus als we een event aankondigen, zorg dat je erbij bent. Want je wilt dit niet missen. Maar los van alle leuke events die we doen... delen we ook bij Fidi Galdem het nieuws.
2: Fidi Galdem is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Fidi Galdem news update.
3: Yes, yes, deze week doet Ben Domiro het nieuws. Yes. Vorig weekend heeft de Franse awardshow Les Flammes. Flammes? Flam?
1: Le Flam.
3: Le Flam.
1: Le Flam.
3: Le Flam. Plaatsgevonden waarbij Franstalig rap, R&B en Caribische muziek centraal staat. En het nummer van Meryl, Coco Chanel, heeft gewonnen in de categorie van Caribisch muziek.
1: Ja, ja, ja.
3: Ik vind
1: ja,
3: wel
1: ja.
3: echt dat Meryl een gek jaar heeft gehad.
1: Ja,
3: man.
1: Zeker, zeker. Het is eigenlijk jammer dat Rockefeller Beper niet bij is. Want zij zal in extase zijn van deze aankondiging. Maar inderdaad, het is knap wat Meryl heeft gedaan de afgelopen tijd. En dan dus de erkenning krijgen met zo'n award.
3: Want vorig jaar heeft ze een tape uitgebracht.
1: Ja, ja.
3: Ja,
1: ja die daar zat Coco Chanel in.
3: Precies, die ging ook lekker.
1: Ja.
3: En dit jaar kwam ze ook met de banger met Black Boy, met Click.
1: Ja, ja.
3: Dus echt crazy hoe ze zeg maar zo'n work ethic heeft.
1: Ja, maar zeker. En ik denk dat we er echt nog heel, heel, heel veel van aan gaan horen.
3: We hebben het echt nodig in Nederland.
1: Ja,
3: dus
1: ja.
3: Het op in België, had ik gezien.
1: Klopt, klopt, klopt. Maar inderdaad, Nederland is er nog niet geweest. Dus het wordt wel tijd. Het wordt wel tijd dat een promotor er naar Nederland haalt.
3: Het zal geheid werken.
1: Ja, 100%, 100%.
3: Yes, en dan gaan we door. Want Vibes Cartel, ja, we hebben het weer over...
1: Hij is altijd in de
3: King
1: nieuws.
3: Of Dancehall, zoals Rockefeller weer zou zeggen. Hij is weer voor het eerst in zijn vrijlating is hij teruggekeerd naar Portmore. Zijn hometown in Jamaica. Dit heeft hij gedaan door middel van een videoclip genaamd Victory. Weet jij de reden dat hij niet meer naar Jamaica ging? Of naar zijn hometown?
1: Ja, ik zag... In meerdere interviews, ik weet niet of het bij Drink Champ was... of een ander interview, had hij wel aangegeven dat hij... omdat hij dus... In principe, hij is nu heel welvarend en heeft een bepaalde status. En hij komt natuurlijk ook van zeg maar die armoede die in dat soort wijken zijn. Dus hij wilde zich eigenlijk niet per se gaan mengen weer in... Ja, in zo'n milieu dat je misschien toch weer met negativiteit te maken krijgt.
3: Ja,
1: mensen die je misschien gaan lastigvallen omdat je nu dus bekend bent. Of wie weet dat je op die manier juist weer een beetje negatief of een negatief pad komt of iets dergelijks. Dus ik denk dat dat een beetje de reden was, gaf hij een beetje aan. Dat hij niet meer dus in Jamaica zou wonen. Maar dus volgens mij woont hij nu in Miami.
3: Ja, ja, ja.
1: Dus

0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat een grote rol speelt. En ik kan het ergens goed begrijpen.
0: Ja, ik ook. Alleen ja, je zou toch wel weer denken van, hey, mijn moederland roept.
1: Ja, kom, maar dan wel mooi dat hij dus aan de hand van dit nummer, Victory, en samen met de videoclip, dat hij wel een soort van ode toch van, ik ben niet vergeten waar ik vandaan kom. Ook al woon ik er niet meer en kom ik er niet zo vaak, maar dit is wel zeg maar de basis. Ja. Dit is Vibes Kartel ontstaan.
0: Maar dan moet hij wel, zeg maar, vind ik, blijven terugkomen. Nu lijkt het dan als je zeg maar speciaal voor die videoclip op te laten zien van, hey, ik kom van de trenches en dan ga ik weer naar Miami en ga ik daar gewoon weer verder.
1: Ja, klopt. Het moet geen eenmalig dingetje zijn, inderdaad. Het moet wel zo zijn dat hij dat vaker doet. En, maar ik denk ook wel dat hij het vaker gaat doen. Ik denk, ja, maakt niet uit. Ik denk dat je nooit gaat vergeten waar je vandaan komt. Dus ik denk dat je het altijd wel, ja, misschien niet maandelijks of zo, vooral omdat hij in Amerika woont en shows doet en zo. Ja, je zal niet maandelijks terugkeren. Maar ik denk eens in de zoveel tijd zal hij denk ik wel terugkeren. En wie weet ook gewoon, misschien doet hij het al, wat dingen doen, een soort van giving back naar de buurt. Dus ik denk dat dat wel...
0: Ik volg dat hij wat vaker terugkomt. Dat lijkt me gewoon het minste wat hij kan doen.
1: Ja, precies. Ja, zeker.
0: Nou, maar de artiesten waar we het over hebben, daar hebben we ook de nummers van. En daar gaan we naar luisteren. Hier hebben wij Meryl, Fit Eva, Coco Chanel en Vibes Kartel, Victory.
1: Yes.

0: Yes, yes, dat waren de tunes van Meryl en Vibes Cartel.
1: Yes.
0: Coco Chanel is wel een lekkere vibe, man.
1: Ja, Coco Chanel, het is zeg maar, dat laat ook de veelzijdigheid van Meryl zien.
0: Klopt.
1: Ze kan dus inderdaad op wat rustigere tunes komen. Ze kan echt richting, bijvoorbeeld ze bij Click met Blackboy laten zien, een beetje carnaval-achtig. Maar ze heeft ook wel dembouw-achtige liedjes met mensen uit DR. Dus ze is echt veelzijdig, man. Ja.
0: Daarom, echt een goede veelzijdige artiest.
1: Ja, die vorige
0: echt een top jaar heeft gehad. Dus kijk wat ze nog meer te brengen heeft.
1: Ja, maar zeker. Wat vond je van Victory?
0: Ik snap dat hij het heeft opgenomen in Jamaica.
1: Ja, als je die tekst ook hoort van dit, of van Poverty to Big Dreams. Ik denk dat hij echt het contrast ook wilde laten zien van hier ben ik begonnen en nu ben ik hier.
0: Precies, ja. Maar dat bedoel ik dus zeg maar. Dus dan neemt hij die clip zeg maar daarop.
1: Ja.
0: Hij stelt voor even een clip met Winning of iets. Poco met Winning. Ja, en dat in Miami opnemen. Je moet wel zeg maar.
1: Ja. Nou, wat het gewoon moet zijn, hij moet niet na deze clip opeens nooit meer gaan.
0: Precies,
1: dat alleen.
0: Ja.
1: Hij hoeft niet nog een clip per se op te nemen daar.
0: Want ik snap dat je niet veilig voelt in die omgeving, maar het is wel zeg maar je roots.
1: Ja, klopt.
0: Het lijkt me niet dat je nooit meer daar naartoe zal gaan.
1: Ja, klopt. En aan de ene kant denk ik, zijn er echt mensen die denken van, ik ga Vibes Cartel beroven. Aan de ene kant denk ik, hij heeft zoveel zeg maar, respect ook op Jamaica.
0: Ja,
1: dat
0: precies.
1: Ik denk dat mensen niet, dat is wat ik denk hè, dat mensen niet zo snel iets zouden proberen, maar ja, je weet het nooit.
0: Ik denk ook misschien niet zozeer proberen als in van beroven of iets, maar misschien vijanden met wie hij in het verleden heeft gehad.
1: Ja, dat is wel zo inderdaad, want natuurlijk niet iedereen is het ook helemaal eens met die vrijlating.
0: Precies,
1: dus ja, kan inderdaad. Ja.
0: Dus op dat opzicht begrijp ik het wel.
1: Ja. Nee, oké, dat hoort.
0: Maar
1: dat
0: moet wel terugkomen.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan weer verder, want het WK staat bijna voor de deur.
1: Yes.
0: En er duiken steeds meer WK-liedjes op. En de one and only Shensia staat samen met Daddy Yankee op een nieuw WK-nummer genaamd Echo. En daar gaan we even naar luisteren.

0: Yes, yes, dat is Daddy Yankee featuring Shensia, Echo. Echo. Wat vinden we ervan?
1: Ja, wat vind ik ervan? Ja, ik vind het... het is ten eerste wel leuk dat Shensia op zo'n nummer staat.
0: Yeah.
1: Maar ik had... Ja, het is gewoon heel erg... Bijna pop-ish. En heel... Ja, ja, heel pop. Of zo. Yeah. Het is geen... Jamaicaanse flavor in.
0: Nee, snap maar, ik, ja.
1: Dat mis
0: wat
1: ik
0: echt wel begrijp, wat je wil natuurlijk een groter publiek bereiken, omdat het om het WK gaat natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Maar ik vraag me dan af, stel, want Jamaica heeft het ook net niet gered, het WK. Ik vraag me af, stel, ze hadden het dan wel anders zou klinken, of dat ze misschien een ander nummer...
0: Ik denk dat het een ander nummer zou zijn. Dan, ja,
1: ja, misschien wel. Want je merkt wel bijvoorbeeld, Curaçao hebben ze gewoon een eigen nummer uitgebracht. Of meerdere artiesten hebben, zeg maar, om Curaçao een hart onder de riem te steken en te steunen, een lied uitgebracht. Dus ik vraag me wel af van, stel Jamaica ging door, hoe dat lied dan zou klinken en wie het zou doen.
0: Ja. Wie zou jij erop willen hebben?
1: Goeie vraag.
0: Drie artiesten.
1: Drie artiesten. Dan... Ja, dus, ja, Five Chartel kan toch niet ontbreken. Zou ik toch zeggen. Maar niet eens per se. Of niet eens echt een verse. Misschien alleen een eerste verse, maar alleen een refrein of zo.
0: Oh.
1: Bijvoorbeeld. Gewoon dat hij, ja, maar hij moet er wel op.
0: Ja.
1: Dan zou ik Shensia dus wel erop willen horen.
0: Ja.
1: En dan. Ja, wie nog meer? En dan misschien een beetje New Gen. Ik zou willen zeggen Masika, maar ja, Masika en Five samen. Dat,
0: ja, dat gaat niet gaat werken. Niet
1: nummer
0: gewoon een clash op een poko.
1: Ja, ja, ja, ja. Of misschien Masika en Sia alleen al zou denk ik ook wel sterk zijn.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Ja, ik zou denk ik gaan voor Shensia, Shaggy.
1: Hmm.
0: En even kijken, ook iets van de New Gen. Ik denk Valiant.
1: Oh ja, ja,
0: ja, ja. Voor, ja, dat voor een bridge dat hij op die bridge kon zingen.
1: Ja, ja. Ik hoor dat. Ja, dat zou wel een mooie zijn. Ja, ja.
0: Misschien in de toekomst, misschien WK 2030. Je weet
1: ja, nooit. Ik hoop het. Ik hoop het. Je ziet, het is mogelijk. Kleine landen hebben zich geplaatst. Dus,
0: maar is het volgende WK ook zeg maar, met zoveel deelnemers?
1: Volgens mij wel. Dus ik denk dat ze het nu zo gaan houden. Volgens mij wel. Ja. Ik durf niet met zekerheid te zeggen, maar volgens mij gaan ze het nu wel zo houden. Dus ja, dat zou wel mooi zijn. Als het,
0: yeah.
1: Ja. En volgens mij, dan is het in Marokko, Spanje, dacht ik. Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij Marokko, Spanje.
0: Dat is wel
1: nice, ja. Dus...
0: Suriname, come on.
1: Ja.
0: We hebben het nodig.
1: Echt, moet zuur echt bij zijn.
0: We hebben het geroken.
1: Spanje is nog dichtbij. Dus.
0: Precies, we hebben het geroken, we hebben het gesnoven, maar helaas hebben we het niet gered.
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: hopelijk 2030.
1: Ja, we hebben echt er alleen naar kunnen ruiken.
0: Ja,
1: ja, ja, helaas.
0: Yes, en we gaan verder, want de bekende streamer iShowSpeed is momenteel bezig met zijn Caribbean Tour. Waarbij hij de meeste Caribische eilanden bezoekje brengt om kennis te maken met de mensen en de cultuur. En inmiddels heeft hij Trinidad, Grenada, Barbados en Sint Lucia gehad, hè?
1: Ja, Sint Maarten ook.
0: Ja, nu Sint Maarten, ja.
1: Ja,
0: ja. Maar Dominica heeft hij nu ook gehad, ja?
1: Ja, Sint Vincent is hij ook geweest.
0: Ja.
1: Ja, want hij volgens mij op één dag ging hij vier landen.
0: Crazy.
1: Of eilanden gelijk af. Ja. Dus ja, wat
0: heb
1: hij
0: gezien?
1: Doet, ja, ik heb dus niet echt zijn stream gevolgd, maar je ziet natuurlijk op Instagram, TikTok gewoon fragmenten van die streams. En ik vind het echt geweldig wat hij doet.
0: Ja.
1: Sowieso, zeg maar ten eerste dat hij zet heel veel eilanden op de kaart.
0: Precies.
1: Bijvoorbeeld als mensen zouden bepaalde eilanden niet kennen en hun cultuur niet kennen, laat hij gewoon echt zien van hoe de mensen zijn, waar ze voor staan, hoe hun muziek is, hoe hun eten is.
0: Ja.
1: Dus ja, als je dat dan hebt gezien, dan zou je misschien wel heel erg geïnteresseerd zijn in een bepaald land. En dat creëert hij. En de tweede vind ik, hij is zeg maar zo jong en dan gewoon zo de wereld reizen. Ik vind dat echt...
0: Dat is een voorbeeld, hoor.
1: Ja, man. Nice, hij leeft gewoon eigenlijk een soort van droom van
0: precies,
1: mij.
0: Precies, ja.
1: Ja,
0: dus zoals die Afrika-tour, zeg maar. Die vond ik ook hard.
1: Ja,
0: het belangrijkste voor hem is altijd, zeg maar, cultuur meegeven.
1: Juist, precies.
0: Dat vind
1: precies.
0: ik gewoon echt nice. Dat hij ook met die Caribische tour.
1: Ja, ja.
0: En dan gaat natuurlijk ook gewoon helemaal los. Hè. Dat vind ik gewoon hard om te zien.
1: Precies, zeg maar. Die mensen ontvangen hem met veel energie, maar hij geeft diezelfde energie ook echt
0: precies,
1: terug.
0: Ja.
1: Als je gewoon bijvoorbeeld zag in de Grenada... Dat hij dan bijvoorbeeld dat ze hem ook kennis liet te maken met Jab Jab. Wat dat voor Star Wars betekent met olie. Dat hij gaat er gewoon in mee en hij is gewoon aan het genieten daar op die bus. En ja, het is echt tof wat hij doet, man.
0: Ja, want door hem lijkt het gewoon alsof ik zeg maar daar ben.
1: Ja, precies. En het is ook grappig dat de mensen daar eigenlijk gewoon... Want in sommige eilanden, toevallig Sint Maarten is dus nu carnavalseizoen. Maar sommige eilanden hebben op dit moment geen carnaval. Pas later in de zomer. Maar gewoon speciaal omdat hij komt, hebben ze eigenlijk gewoon een soort van mini-carnaval georganiseerd. Want hij was die bijvoorbeeld met Skinny Fabulous in Sint Vincent. En de opkomst daar was crazy, maar het was niet eens carnaval. Maar het leek gewoon op een carnaval.
0: Ja, dat is gek, man. Dat je gewoon zoveel invloed kan hebben. En eerst alleen zeg maar voor het jonge publiek, want het is natuurlijk een jonge streamer. Dat is volgens mij rond de 20.
1: Ja, is volgens mij 20 of 21.
0: Maar als je ook het oude publiek bereikt, dat vind ik,
1: precies.
0: Gek, man.
1: Ja. Dus ik hoop dat hij het in het vervolg weer een keer gaat doen, maar misschien wat langer. Want inderdaad, sommige eilanden gingen echt hoppen, gewoon snel.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat hij het zeg maar nog een keer doet, En dan gewoon veel langer en echt ook meer van het land laat zien.
0: Ja, precies.
1: Want die landen hebben zoveel te bieden.
0: Ja, ik zag ook zeg maar dat bij zo op Dominica dat... Zeggen dat de vliegtickets echt zijn gestegen.
1: Ja.
0: Gek hoor, zoveel invloed.
1: Ja, het is ook volgens mij, ik weet niet of het de Trinidad of Grenada was, bij een van de twee ging hij ook scuba diven. En dan zijn er volgens mij standbeelden onder water, op de bodem. En dat is nu gewoon, die zoekopdracht naar het scuba diven in Trinidad is gewoon sky high. Nu. Iedereen zoekt dat gewoon op. Als ik naar daar ga, ga ik dat doen.
0: Dus dit toerisme heeft gewoon echt een boost gehad op bijna elke eiland.
1: Ja, precies. Dus het is gewoon heel slim voor zeg maar zulke eilanden om zo iemand die zo'n platform heeft om echt te embracen. Want je zorgt inderdaad gewoon voor dat je toerisme uiteindelijk omhoog kan gaan.
0: Ja,
1: en dat
0: zorgt
1: gewoon voor meer geld, voor meer baankansen. Dus ja man. Speed, keep it up.
0: Ja man. Wat zie je als de volgende stap voor hem? Hij heeft nu de Afrikaanse tour gehad, de Caribische tour.
1: Ja,
0: wat denk je dat voor hem de volgende stap is?
1: Want hij heeft Europa ook al gehad, Azië al. Volgens mij Zuid-Amerika heeft hij ook al gehad. Volgens mij heeft hij
0: uitgespeeld, hè?
1: Ja, volgens mij die Caribische tour was echt gesmeid. Het laatste wat hij nog moest doen. Wat ik zeg, het zou wel mooi zijn als hij dus bepaalde werelddelen of landen, eilanden, wat hij zelf een beetje wil, maar dat hij die wat extra zal belichten. Ja, omdat sommige plekken is gewoon heel kort geweest.
0: Ja, precies. En wat meer Caribische eilanden, Suriname, zou ook door zijn.
1: Ja, want hij is volgens mij ook niet, hij gaat ook niet naar Haiti, volgens mij.
0: Hij
1: moet gewoon een keuze maken, volgens mij. Curaçao, die ABC-eilanden ook niet. Zij moet gewoon een keuze maken, maar ja.
0: Ja, begrijp ik. Dus hopelijk een part 2 van de Caribische eilanden.
1: Ja, man. Heb jij iets anders in gedachten wat je hem zou, wat je zou willen zien van hem?
0: Ik ga eerlijk zijn, ik ga gewoon goed op hoe hij geniet, man.
1: Ja,
0: dus zeg maar, het gaat me niet zozeer dat hij speciaal iets moet doen, maar als ik gewoon zie hoe hij, want hij geniet. Je ziet echt gewoon dat hij van zijn leven geniet.
1: Ja,
0: dat hij echt cultuur aan het snuiven is en gewoon echt embrace van, ik wil het echt leren, zeg maar. Dat vind ik gewoon hard om te zien, zeg maar.
1: Klopt. Ik hoop alleen dat hij ook zijn, dat iemand een beetje bewaakt voordat hij niet te hard gaat. Want je zag ook volgens mij na die, ik weet niet of het na Sint Maarten was.
0: Sint Maarten,
1: dat hij gewoon helemaal vermoeid was. Dat hij gewoon bijna oud ging.
0: Ja.
1: Dus, maar het is niet zo gek als je moet vliegen via eilanden en zo. Ja,
0: en de dingen die hij ook doet en zo. Precies. Zijn bootfeest.
1: Ja,
0: helemaal los.
1: Hij is gewoon aan het genieten to the fullest. Dus je lichaam heeft gewoon rust nodig.
0: Precies,
1: Dus ik hoop wel dat zijn team daar ook voor waakt.
0: Yes, dat was het nieuws. En we gaan nu weer eens naar een paar liedjes luisteren.
1: Ja, zo tijd, hè?
0: Ja, let's go. We gaan beginnen met Problem Child. Go.

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Philly Jaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Philly Jaldem crew. We bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean. If you love dancehall, bad girl energy, real island talk, and pure Caribbean vibes, then you're locked in at the right place. Fiddy Jaldem, every Saturday from 9 p.m. Only here on Galaxy Radio.

0: classic, hoor.
1: Echte classic, echte classic. En ik denk als je deze tune hebt gehoord, dan kan je misschien al een beetje raden wat de topic van de dag wordt. Want de topic van de dag is 90s dancehall.
0: The golden era.
1: The golden era for dancehall. Maar Benny, als ik zeg 90s dancehall, wat is het eerste wat in je opkomt? Waar denk je aan?
2: Shabba.
1: Ja, dit is wel
0: het eerste waar ik aan denk.
1: Ja. Shabba Ranks. Ja, man. Dat is sowieso de GOAT ook.
0: Ja,
1: we gaan daar sowieso zometeen nog meer over hebben. Maar we gaan het gewoon hebben over 90s dancehall. En ik denk dat veel mensen nog niet weten hoeveel invloed, zeg maar,
0: ja,
1: 90s dancehall nu nog steeds heeft.
0: Met samples en dergelijke.
1: Ja, precies, ja. Precies. En ook gewoon met wat je in de clubs hoort. Meestal de tunes die echt aanslaan, zijn altijd 90s dancehall tunes. Als je merkt van het publiek is nog een beetje shy en je wil ze activeren. En je gooit 90s dancehall, iedereen.
0: Altijd.
1: Ja, precies.
0: Van jong tot oud gewoon.
1: Ja, precies, precies. Maar ik denk voordat we verder in de topic duiken, vooral voor de mensen voor de luisteraars die misschien nog niet zo bekend zijn met 90s dancehall, gaan we nog een paar nummers luisteren en daarna duiken we verder in de topic 90s dancehall. Dus hierbij heb je Terror Fabulous met Action en Chaka Demus met Murder, She Wrote.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De brandweer past de aanpak van de natuurbrand bij Weert en Budel aan en zet voor het eerst handcrews in. Deze teams bestrijden vuur op moeilijk bereikbare plekken. Buitenlandse ploegen worden afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Op 3 locaties zijn nog hotspots waar de brand snel kan oplaaien. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte ernstig gewond. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn inmiddels onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Ontheemden in tentenkampen in de Gazastrook klagen over ratten, wezels en andere knaagdieren, meldt de BBC. Steeds vaker worden ziektes en huidaandoeningen door parasieten gemeld. Op 80% van de locaties wordt ongedierte gezien. In de kampen verblijven ongeveer 1,45 miljoen mensen onder slechte leefomstandigheden zonder adequate voorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land, lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P., Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
0: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
0: Galaxy.
5: Bring the beat back.
6: It's going down now.
7: We back inside the hip hop.
8: Let's drop more hip hop and R&B.
0: We are Galaxy.
8: You know,
0: the number one for hip hop and R&B.
4: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Yes sir, yes sir. Je luistert nog steeds naar Fidigaldem at Galaxy Radio. En we hadden het net al kort belicht. De topic van de dag is 90s dancehall. Je hebt het al kunnen horen aan de afgelopen nummers. We zijn gewoon lekker in de 90s dancehall era. En dat wordt ook wel de golden era genoemd.
1: Zeker.
0: Voor dancehall. En ik had Benny net al gevraagd waar hij aan dacht.
2: Shabba.
0: En 90s dancehall. En ja, hij gaf aan Shabba. Inderdaad, Shabba Ranks is denk ik toch wel de... Een van de...
1: meest invloedrijke artiesten, denk ik.
0: Ja, vooral van die era. Hij is ook de eerste dansartiest die een Grammy... Ja. Dus dat zegt al heel veel alleen over zijn invloed op die periode van dancehall. Maar in die periode bereikt het genre een... Ze noemen het digitale volwassenheid. En verspreidde de invloed van de Jamaicaanse straatcultuur zich naar wereldwijd. Dat is denk ik ook inderdaad dus het eerste moment dat mensen ook buiten Jamaica, dus in Amerika en Europa, echt kennis maakten met dancehall. Van, yeah. Oh, dit is dancehall. En op dat moment, zeg maar, de producers... Op dat moment hebben we eigenlijk van een minimalistische sound echt gewoon iets groots gemaakt.
1: Een genre gecreëerd.
0: Ja, ze hebben echt een genre gecreëerd. Dus dat is eigenlijk, als je ook echt luistert, het is ook, er zijn geen gekke instrumenten.
1: Nee, klopt.
0: Het is best wel vrij basic, maar het is wel kenmerkend.
1: Ja.
0: En ja, tot de dag van vandaag wordt het nog steeds gesampled. En dat geeft me ook maar weer aan van hoeveel invloed deze periode eigenlijk heeft gehad op... alle artiesten van toen en nu nog steeds. En ik vraag me af, aangezien onze Benny ook producer is, heeft het jou ook geïnspireerd?
1: Ja, zeker. Tot de dag van vandaag nog steeds. Ja. Ik gebruik nog steeds geluidjes zeg maar, die je ook in 90s dancehall hoort.
0: Ja.
1: Dat wil ik zeg maar, altijd implementeren in mijn muziek. Voor mij is het echt een grote invloed geweest. Elke zondag hoorde ik het, zeg maar, mijn vader die draaide. Basspeakers luid. Dat is mijn wekker, zeg maar.
0: Herkenbaar,
1: dus,
0: ja.
1: Nee, ik ben er echt mee opgegroeid en het heeft echt een grote invloed gehad in mijn carrière eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, klopt. Ik heb je natuurlijk vaker ook horen draaien als DJ zijn en 90s dancehall. Komt altijd wel terug.
1: Het moet er altijd in. Als ik één dansal pokoe niet draai, dan misschien ben ik verkouden of heb ik griep of zo.
0: Het is dansal sowieso een mooie tijd. Ik zelf ben er ook zeg maar mee opgegroeid.
1: Ja.
0: Ik kan me gewoon goed herinneren dat ik op dat moment woonde mijn broer nog bij ons thuis. En als hij zich aan het aankleden was voor een feestje of wat dan ook, was hij ook altijd 90s dansen aan het luisteren. En dan was ik echt zo stiekem in die kamer aan het kijken van, wat is hij allemaal aan het doen en zo.
1: En dan was Chingboy weer tingelingeling, schoolbellary.
0: En hij was gewoon daar met zijn pre-party aan het houden. En daardoor raakte ik ook bekend gewoon met alle nummers. En je hebt ook familiefeesten, hoorde je het altijd. Ik weet ook nog dat... er vaak bijvoorbeeld van die moment, weekenden waren, bijvoorbeeld voor de mensen die bijvoorbeeld Suriname goed kennen, heb je ook een stad Mungo in Suriname. Daar hielden ze eens in de zoveel tijd een Mungo Day.
1: Ja.
0: En als ze daar dan gingen voetballen of bij elkaar kwamen, hoorde je ook altijd 90s dancehall. Dus ik heb het wel echt vaak gehoord. En ik denk dat dat sowieso ervoor heeft gezorgd dat ik er ook zo van ben gaan houden eigenlijk.
1: Wel een full circle moment eigenlijk, dat we nu zeg maar gewoon zo met Fidigaldem bezig zijn.
0: Ja, zeker. Want ik toen op dat moment inderdaad had ik nooit verwacht dat ik nu nog steeds inderdaad met dansen bezig zou zijn. Dus inderdaad, wat je zegt, inderdaad, full circle moment.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Man.
0: Ja, nooit zo
1: crazy.
0: Ja, inderdaad bij stilgestaan. Maar goed, voordat we verder gaan over deze topic, is het denk ik weer tijd om naar... Laten we één nummertje doen. Laten we in ieder geval nummertje luisteren. Dus hierbij Beanie Man met Romy.
3: Every day I've been going around and telling stories. Boy, you know me. And about this year, mother grow me. No. Give me some bass when we sing something first. Me go so.

0: is Beanie Man, Romy.
1: Classic. Ja, man.
0: Banger.
1: Ja, man.
0: Dit is echt eentje die ja, 9 van 10 keer mijn set gewoon draaien.
1: Dat wilde ik net zeggen. Als ik deze tune ook hoor, moet ik gewoon vaak denken aan gewoon van aan Benny's set.
0: Ja, ja. Ik begin er meestal mee om zeg maar de toon te zetten en daarna ga ik helemaal los.
1: Ja. Nee, klopt. En sowieso heeft Benny zometeen nog een verrassing voor jullie allemaal. Maar voordat we daarbij komen, gaan we nog even verder over 90s dancehall. Want en dit stukje, dit vind ik misschien het mooiste aan dancehall. En dan ook 90s dancehall, maar dancehall in general. Dat in deze periode, in de 90s, is ook een beetje het ontstaan van rhythms begonnen. Ja. Eigenlijk het concept dat meerdere artiesten op dezelfde instrumental liedjes maken. Vijf Kartel heeft dat zo vaak gedaan.
0: Ja, klopt.
1: Hij heeft soms op één ritme gewoon meerdere tunes gemaakt. Maar dat had je in die tijdperk ook. En jij zelf als producer hebt ook een ritme nog.
0: Ja,
1: vorig is dat vorig jaar.
0: Dat is ook een ritme, maar wel een ritme.
1: Ja, maar ook een ritme gemaakt en met meerdere artiesten erop.
0: Die inspiratie komt ook zeg maar, van de 90s dansen vandaan,
1: Ja, precies. Dat wilde ik inderdaad vragen. Waar heb je dat ook uit die periode een beetje gehaald?
0: Ja, zeker. Ja, hoe je zegt, al die bekende pokkels die je hebt, zeg maar, waar verschillende artiesten op komen, ik dacht van, dit zou ook echt nice zijn als ik dit ook een keer gewoon kan doen.
1: Ja, precies. Ja. En het mooiste van rhythms vind ik ook, we hebben het ook al vaker gehad over de What You Feel Like rhythm. Dat is de rhythm van nu, van dit jaar. Je kan zeg maar op éénzelfde instrumental eigenlijk horen hoe elke artiest toch een eigen draai geeft aan dezelfde beat. Want ik, als muziekliefhebber heb ik soms ook wel dat ik bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld een bepaalde beat hoort of tune hoort en dat je eigenlijk bijna niet meer een andere melodie kan indenken of een andere manier van hoe het liedje zou lopen. Maar toch weten bepaalde artiesten die ritme helemaal te flippen, dat je gewoon heel anders. Sommigen komen inderdaad zingen op die ritme en dan kan een andere artiest kan wel heel grof komen of heel boos. Of eentje komt heel liefdevol. Dus dat vind ik heel mooi, dat je zeg maar éénzelfde beat en iedereen kan er gewoon doen en laten wat hij mee wil en gewoon heel veelzijdig erop komen.
0: Ja, nee, dat vond ik ook echt hard hoor. Zeg maar ook als, vooral het feit van, kijk, stel je voor, je hoort een poko op een ritme. Als artiest, soms onbewust, doe je toch bijna hetzelfde.
1: Ja,
0: als je
1: precies
0: toch nog met iets anders kan komen, vind ik echt gewoon hard.
1: Ja,
0: en creatief ook.
1: Ja, klopt. Dat als je bijvoorbeeld dus kijkt naar bijvoorbeeld die What You Feel Like rhythm. Heb ik ook in dat gevoel van sommige artiesten die pakken gewoon dezelfde flow als die. Skipper de eerste?
0: Skipper was de eerste.
1: Sommige pakten gewoon een beetje die flow, maar dan natuurlijk met andere bars of andere. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een Mafado, die kwam heel anders.
0: Ja, die kwam helemaal boos.
1: Heel andere vibe op precies dezelfde beat. En dat, ik vind dat heel erg nice als artiesten dat kunnen. Gewoon iets heel anders brengen naar een ritme.
0: Ja, man.
1: Maar ik denk om inderdaad de luisteraars een beeld te geven, om dat ze kunnen aanhoren. Oké, jullie hebben het net over What You Feel Like rhythm. Misschien ken je die al. Maar wat is een rhythm uit de 90s? Nou, we hebben dat klaarstaan voor jullie. We gaan naar twee liedjes luisteren. Zelfde rhythm, maar twee verschillende artiesten. Eentje is al wat bekender. Ik denk als je die hoort, dan weet je meteen, oh ja, deze ken ik. De andere is misschien wat minder bekend. En zo kan je goed het verschil horen, ja, hoe twee verschillende artiesten gewoon dezelfde ritme gewoon op een hele andere manier aanpakken. Dus hierbij hoor je Tanto Metro en Devante met Everybody Falls in Love en Buju Banton met Up Close and Personal. Yeah.

0: Yes, je hebt nu kunnen luisteren naar twee liedjes op dezelfde ritme, de up close and personal ritme. Ik denk dat de meeste mensen de eerste wel kennen. Die Everybody Falls in Love, die hoor je elke club en is nog steeds een banger. En die van Buju Banton is misschien wat minder bekend. Maar ik persoonlijk vind die misschien nog leuker om te horen. Ik vind het altijd juist leuk om niet de hitjes op een ritme te horen als ik ergens ben, maar juist zeg maar de misschien underrated liedjes op zo'n ritme. Maar goed, ik denk dat dat een mooie afsluiting was voor deze topic, de 90s dancehall topic. Maar we zijn nog niet bij het eind. We zijn nog niet bij het eind, want Benny heeft nog iets klaar liggen. Hij had ons blessen met een old school dancehall set. Dus dit is het moment om je volumeknop extra hoog te zetten en te genieten van zo'n old school dancehall op jouw zaterdagavond.
1: This is Vidigaldem in the mix. Vidigaldem in the mix.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11
1: p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten bij de natuurbranden is niet langer nodig. Volgens minister Van Wil en het interregionaal beleidsteam zijn de grote natuurbranden onder controle. De internationale hulp uit België, Duitsland en Frankrijk wordt beëindigd. De operationele inzet ligt weer volledig bij de regionale brandweerorganisaties in Nederland. Het is nu aan de Verenigde Staten om te kiezen tussen diplomatie of hervatting van de oorlog, dat zegt een Iraanse onderminister. Iran stuurde vrijdag een nieuw vredesvoorstel na eerdere afwijzing. Het land wil de straat van Hormuz openen, maar door onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran wordt dit uitgesteld. Reden voor Amerika om het vredesplan af te keuren. Een jong kind is zaterdag bij een molen in de gemeente Vijfheerenlanden geraakt door een wiek en raakte gewond. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde tussen Hei en Boeikop en Leerbroek. Het slachtoffer speelde bij de molen. Burgemeester Sjors Freulich spreekt van een ingrijpend incident. In Oostenrijk is een 39-jarige verdachte aangehouden in een zaak rond poging tot afpersing van fabrikant Hip. In meerdere landen werden potjes babyvoeding gevonden met rattengif. De dader eiste 2 miljoen euro. 5 potjes zijn onderschept. In Oostenrijk wordt nog gezocht naar het 6e potje met besmette voeding. Dan nog het weer. Vanavond trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal met wateroverlast, hagel- en windstoten. Later neemt de activiteit af. De temperatuur daalt naar 11 graden op de Wadden en 17 graden in het zuiden. Vannacht enkele opklaringen, maar ook buien met minima tussen de 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P. Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
0: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe. Hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: We bring it back.
6: Right back.
5: Now back to the real.
7: Hip hop and R&B.
5: Yo.
0: Galaxy.
8: The number one in hip hop and R&B.
4: The next 60 minutes are mixed by DJ Sidney Gregory.
9: Yeah, there ain't no competition.
10: I'm just being honest.
4: So turn up that volume. All the way to the max.
11: Okay.
12: Incredible.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galaxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
1: Hey, yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
5: This is DJ Sidney Gregory.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Vibes, you know what I'm saying?
1: Ja, daar zijn we weer. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Flava in ja ears. En straks een verhaal van AG, oftewel Andre the Giant van DITC onder andere. Maar nu eerst de Galaxy Throwback Radio opener. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zat van de week dus weer te luisteren naar Galaxy Throwback Radio in de auto. En daar hoorde ik deze track voorbij komen. Tupac met All Eyes on Me.
2: Big sight.

0: Galaxy Radio on FM, digital radio and online.
1: Yeah, last track.

0: Kas met Alleen voor jou. En dat heeft alles te maken met het interview dat we vandaag hebben met Kas. Oftewel Danny Stolker. En ga daar meer van zoeken. Want waarschijnlijk heeft hij jouw favoriete videoclip geregisseerd. Of jouw favoriete film. Enzovoort enzovoort. Dus ga dat zoeken. Maar straks dus het interview. En dan zal hij daar zelf vast genoeg over gaan vertellen. Nu AG van onder andere Showbiz en AG. En natuurlijk van DITC. En met de track Underground Life. En vroeger was er geen internet, je moest het doen met de platenzaken om de hoek. Of zoals ik vaak deed, naar Amersfoort voor een platenzaak met voornamelijk alternatieve muziek. En als die er ook niet was, of niet had wat je zocht, dan had je pech. Of kon je anders gewoon nog naar een nog grotere stad. Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam of Rotterdam. Maar ja, dan moest je zo naar 2 à 3 platenzaken gaan voor een bepaalde cd om die te kunnen vinden. De struggle was real. Nou ja, AG was voor mij dus een hele bekende naam, maar destijds was het Tupac, Biggie, Cypress Hill, Fugees, Wu-Tang, Snoop Dogg, Dr. Dre en Warren G voor het gros. En daar had je natuurlijk altijd wel een cd van liggen in de platenzaak, maar van AG dus niet altijd. Je moet je dus voorstellen, en dat is dus heel moeilijk, dat die tijd er toen was, want nu is alles voorhanden natuurlijk. En ik zit te zappen destijds op de tv, te zappen. En ik zie in één keer de Jenny Jones Show. En ik blijf daar hangen. En de host Jenny Jones, die heeft uiteenlopende onderwerpen. Hè? Een beetje Jerry Springer-achtige setting, maar dan zonder gevechten. En soms, heel soms, traden daar ook artiesten op. En ineens zie ik de Ghetto Dwellers, D-Flow en Party Artie dus, en AG. En die doen dit nummer. Ik was meteen helemaal verkocht. En reken maar dat ik toen lang heb gezocht naar dit album. En uiteindelijk dus ook gevonden. En tot de dag van vandaag zet ik de volumeknop wat harder bij deze plaat.
1: Primo, ven, que tengo un problema aquí. Con estos tipos, no 44 o la tercera. Estos tipos son bien sucios.
2: Yo, chill, cálmate, calm down. Yo, you talking about them get dirty niggas from down the block?
1: Sí, esos tipos son bien sucios, esos cabrones van a pagar, te lo juro por mi madre.
2: Yo, walk with me, yo, tell me what happened.
1: Esos tipos van a pagar, esos tipos sucios, ellos son bien sucios.
2: Yo, on the real?

0: Roxy.
1: Let's party, let's go.
0: Home of Rev.

0: Yorgos Lazakis met On A Mission en hij is koninklijk onderscheiden. Ja, jongstleden kreeg hij zomaar een lintje. Nee, niet zomaar. Want hij doet zoveel buiten de muziek om ook. Hè. En ja, dat moet je echt eens even op gaan zoeken. Het zijn zoveel goede doelen. Ik heb het natuurlijk ook daarover gehad in mijn interview met hem. En meer dan verdiend. Dat is wat ik je erover kan vertellen. Maar vandaag hebben we een interview met Cas. En de eerste vraag die ik hem stelde, dat is deze. Wat ik wel eens vaker over jou heb verteld, is dat jij een erg afwijkende schrijf- en rapstijl had. En vervolgens rapte je zo'n cd's vol en featurings vol zonder saai te worden. En dat is heel erg knap. En over het algemeen was je ondanks jouw aparte manier van delivery nog goed te volgen ook. Heb je lang gedaan om zo'n unieke delivery onder controle te krijgen en te fine-tunen? En waarom vond je dit zo belangrijk?
1: Mijn rapstijl. Ik ben natuurlijk gaan maken wat ik zelf het liefst luisterde. En dat was in die tijd Daz Effects, Foosh Niggins, Kool G Rap, Talib Kweli, Busta Rhymes, Pharrell Monch. Ja, guys die creatief waren, hielden van woordspelingen, van spelen met klanken. En tegelijkertijd ook nog wel inhoudelijk iets te vertellen hadden. Dus ik denk dat ik daarom ook die kant op ben gegaan qua stijl. Maken wat ik wilde horen en wat ik vond. Dat miste op dat moment in Nederland.
0: En dat was heel geslaagd, kan ik jou vertellen. Hey, ik leerde jou kennen via de compilatie-cd Homegrown. En die samenwerking met Space Case en T-Relax, die smaakte naar meer. Maar het bleef, zover ik weet, beperkt tot die ene track. Wel leverde Turi uiteraard nog heel wat beats voor jou. Kreeg je veel reacties over Rond de Tafel, over die track heb ik het. En is het ooit te sprake gekomen om samen meer te doen dan die ene hele vette track?
1: Ja, de track Rond de Tafel op Homegrown was niet onze eerste track. Onze eerste track was Goede Voornemens. Dat was de tweede track die ik überhaupt opnam. En dat deed ik dus samen met Space Case en Te Relax. En die stond op de compilatie-cd Personal Revolutions. Die een vriend van mij, Vincent Wolfs, toen had samengesteld. En die track maakte destijds best wel wat los. In de zin van, ja, mensen hoorden gewoon dat het net even anders was. En het viel wel op. Dat was ook trouwens de enige Nederlandstalige track op die verzamelaar. Dat kun je nu niet eens meer bedenken, maar de rest was allemaal Engelstalig van Nederlandse artiesten natuurlijk.
0: Ja, verrek, daar heb je gewoon helemaal gelijk in. Die track heb ik ook en die was ik gewoon helemaal vergeten. En die gaan we dan nu ook draaien. Straks meer van het interview, maar nu eerst de Space Case en Te Relax en Cas met Goede Voornemens.

D'Angelo and Me and Those Dreaming Eyes of Mine. De two-way street mix door DJ Premier. En een versie zonder AZ. Er is ook een hele dope remix van DJ Premier met AZ ook nog erbij. Nou, dan is het natuurlijk helemaal feest. Maar ja, dit keer gewoon een versie zonder. Maar niet zonder die ultieme flavor in je ears natuurlijk. Want wat een flavors in jouw ears waren dit, zeg hé, hier op Galaxy Radio. Het is tijd voor de concertagenda, maar voor ik dat ga bespreken met jou. Ja, dankzij dit programma ben ik in contact met echt heel wat artiesten. Achter de schermen heb ik zitten praten met Billy Dance van M.O.P., met Bishop Lamont en LL Cool J bekijkt met regelmaat mijn stories. Dit is toch gewoon te bizar voor woorden. Ik vind het echt gewoon, ja, dit ga ik niet normaal vinden, laat ik het even zo zeggen. Hè. Dus voor mij, ik ben nog steeds een hip-hop fan. Dat blijft op plek nummer 1. En daarnaast ben ik pas een radiomaker. En het is echt te bizar voor woorden. En dit is nog maar een greep eruit. Hè. Er zijn nog veel meer van dit soort artiesten die dan regelmatig bedanken enzovoort. En wat ik hiermee wil zeggen is, het gros is echt benaderbaar. En sommigen denk je van, ja, die gaan nooit reageren of dit of dat. Stuur ze gewoon eens een keer een berichtje, zou ik zeggen. Daar spoor ik je echt toe aan. Want de meesten reageren, kan ik jou vertellen. Hey, nu die concertagenda. Eindelijk dan, hey. Vandaag, op 2 mei dus, in Groningen, op de Ulgersmaweg 137, een vinyl pop-up store genaamd The Happy Digger. En tussen 12 en 5 heb je daar DJ-sets en vinyl sale. En sets van onder andere Boom Bap Excellence en my man DJ Irie. En nog veel meer dopeness. Dus na deze show dan, hè. Eerst deze show afluisteren en daarna er meteen naartoe gaan als je daar in de buurt woont. Op 9 mei Soul City Live in Ketelhuis Eindhoven. Something Fresh met DJ's DNS, Fnatic, Mr. D, NRJ, Sergio Amancio en Ray. En op 10 mei Black Star in Paradiso. En ook op 10 mei, dat heb je vast voorbij zien komen en ook meermaals gehoord in deze aflevering, in Rotterdam, in de Masilo, M.O.P., Redman en Lloyd Banks. En ook op 10 mei, wat een dag is dat, hé. En in Amsterdam dan al helemaal, want in Bitterzoet in Amsterdam, de Kelly Agents. En op 14 mei Zwarte Water in Maaiveld, Apeldoorn. En op 15 mei Just an Engel in P3 Purmerend. En dan moet ik een keuze maken wat ik ga draaien. Dan ga ik iets draaien wat je live niet van ze gaat horen. Black Star hier met de Respiration Remix featuring Black Thought.

0: The Family Jewels met Do The Party People in the Netherlands. En dan weet je dat het uit Nederland komt, vanzelfsprekend. Maar hoe dope is dit? En het is nog steeds dope als je het hier hoort bij Flavor In Je Ears op Galaxy Radio. En we blijven binnen Nederland, want we gaan het interview voortzetten wat ik had met Cas. En ik vroeg hem de volgende vraag nu, en dat is: je bent al een tijd gestopt met rappen. Maar sinds 2006 horen we toch nog eens in de zoveel tijd een verse ergens. Of het nou op de Speak remixes was, of op een album van Engel. Lagen die dingen gewoon al een tijdje daar? Of waren dat late verses die je nog hebt gedropt? Of ben je nog te porren door bepaalde mensen om nog eens een keer een verse ergens te droppen? Of is het echt over en uit en kunnen we dit vergeten?
1: Ja, ik stopte al vrij vroeg weer met MC'en. En dat kwam voornamelijk omdat het filmmaken, waar ik ook tegelijkertijd inrolde via het maken van videoclips, dat vervulde voor mij eigenlijk een soort van dezelfde creatieve behoefte die ik had om het te uiten, maar dan op een andere manier. Ik denk ook dat het hele op de voorgrond staan, in de spotlight staan, nooit echt mijn ding is geweest. Ik ben gewoon meer gaan rappen omdat ik gewoon fan was van rap en omdat ik het gevoel had dat ik gewoon kon laten zien hoe ik denk dat het moest klinken, op mijn manier toen. Maar filmmaken nam gewoon die plek in en dat ging heel natuurlijk en dat was ook goed. Plus ik had ook gewoon het gevoel van, als ik iets doe wil ik het gewoon to the max goed doen. En op dat moment, met mijn stijl rap, was dat gewoon niet mogelijk. Het was niet commercieel genoeg om er überhaupt het geld mee te verdienen. Dus ik kon niet optreden met een eigen geluidsman, met een eigen team. En er was geen headliner voor shows, weet je wel. En ik had ook niet per se de behoefte om muziek te maken die ervoor zou zorgen dat dat wel kon. Ik wilde gewoon lekker mijn eigenwijze creatieve dingetje doen. En toen ik merkte dat dat hem niet ging worden qua carrière, dacht ik van ja, dan kan ik op een andere manier eigenlijk mijn creativiteit ook wel kwijt.
0: Ja, en daar kan ik alleen maar blij voor jou zijn. Want als ik hoor hoe, ja, met hoeveel passie je daarover praat, dan ja, heb je gewoon helemaal je plek gevonden. Dus ja, daar ben ik gewoon blij mee voor jou. Hey. De volgende vraag. Je hebt ook een graffiti verleden en dus is je benadering van hiphop al anders dan een MC die nooit een piece of tag gezet heeft. Merkte jij dit zelf ook met de mensen met wie je samenwerkte die niet diezelfde achtergrond hadden?
1: Ja man, graffiti was mijn ingang in hiphop, sowieso. Ik zag de broers van mijn vriendjes destijds, toen ik echt jong was, zag ik in de weer met spuitbussen stiekem 's ochtends vroeg. Ik zag ze zelf markers maken met een lege shampoo met inkt erin en dan een spons eromheen tapen. En zag ik ze van die grote druppelende tag zetten en ik dacht van wauw, dit is dope, dit wil ik ook. Ik ben nooit echt ergens een natuurtalent in geweest, maar mijn kracht is dat ik gewoon heel vatbaar ben voor het hebben van een passie. En als ik eenmaal een passie heb voor iets, dan wil ik er gewoon alles van weten. En dan wil ik gewoon weten hoe het werkt. En ik analyseer gewoon wat ik er zo dope aan vind. En dat ga ik dan gewoon simpelweg leren. Dus zo ben ik ook gaan MC'en. En inderdaad, ja, veel andere MC's hebben ook diezelfde graffiti-achtergrond. Ik denk dat het gewoon een hele laagdrempelige manier is om je te uiten in hiphop. Omdat het niet per se gaat om jou als persoon, dus je gezicht, maar het gaat echt om wat je doet. Je maakt naam voor jezelf, terwijl eigenlijk niemand weet wie je echt bent. En ik denk dat dat misschien ook iets is wat het ook zo puur maakt voor mij, die vorm van uiting.
0: Straks meer van dit interview. Nu Cas met Maak Kans.

0: Ja, en dan is het nu gewoon alweer tijd voor dit. It was hot then, still fire now. I reminisce times galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek interessante mensen online en vraag hen dan om hun favoriete throwback track. En dan hip-hop of R&B. En dan vertel ik, of zij zelf, waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, zoals je weet, want aan het einde van het jaar maakt de one and only en collega hier bij Galaxy, DJ Lowpro, daar een mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. En dat is eigenlijk het hele ding. En dit keer heb ik een inzending gekregen van niemand minder dan Davy de Bij. En zijn inzending is, laat het hem zelf maar vertellen, hier komt hij.
1: Mijn favoriete hip-hop song aller tijden, en daar moet ik niet lang over nadenken of twijfelen, is Liquid Swords van The Genius van The Jizze, een member of the Wu-Tang Clan. Ik kan me nog altijd het moment voor de geest halen wanneer ik deze song voor het eerst gehoord heb, dus ongeveer 30 jaar geleden, als een 15-jarige jongen. Ik weet nog in welke platenwinkel het was, met welke vrienden we naar dit nummer luisterden, en we waren allemaal ja, blown away. We begonnen al met de legendarische intro, fragment afkomstig een film, The Shogun Assassin. Het was een sound die we nog nooit gehoord hadden. En voor mij is het nummer ook een perfecte begin voor het totale meesterwerk van het album zelf waar dit nummer op staat. Die ook het nummer van de song draagt, Liquid Swords. Dit nummer, Liquid Swords, staat niet op zichzelf. Je moet dit beluisteren met het volledige album. Van start tot finish. Het is een indrukwekkend geheel met de donkere, grimmige productie van de RZA. De natuurlijke flow van de Jizze. Het is een verhaal, het is bijna filmisch. Soms vraag je af, ben je naar een martial arts film aan het luisteren? En het andere moment denk je van, we zitten hier in de donkere straten van Staten Island. Nee, een echt topalbum. En die song omvat alles eigenlijk ook wat het album is. En daarom is dat ook mijn favoriete hip-hop song.
2: When I was little, my father was famous. He was the greatest samurai in the empire, and he was the shogun's decapitator. He cut off the heads of 131 lords. It was a bad time for the empire. The shogun just stayed inside his castle, and he never came out. People said his brain was infected by devils. My father would come home, he'd forget about the killings. He wasn't scared of the shogun, but the shogun was scared of him. Maybe that was the problem.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.